0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: La Fuente. Time to go.
0: New
1: music. Team Turley.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.

Een beetje je best doen, misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen, want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil, ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker. En was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Zo, goedemorgen Slam. Het is 6:00 op maandagochtend. Anu op je bijrijderstoel, standing in voor Marijn. Ik zou je zo uitleggen waarom dat een hele verstandige keuze is vandaag. En we gaan eerst even de weg af. Geen files gemeld zo vroeg. Wel een flitser op de A20. Hè, dat is Rotterdam richting Gouda. Bij 31,4. Uitkijken daar. Een nieuwe ochtendshow aanstaande met The Man of the Moment, Harry Styles. Hij is ook in Amsterdam nu, hè? Grote kans dat hij het gaat horen, dat hij op Slam gedraaid wordt. Calvin Harris en Haven Iron. Komt eraan.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Boost.
8: Boost your summer.
0: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
8: Slam.
0: Anul Hendricks.
2: En dat festivalalarm, dat is toch wel echt mijn favoriete wekker. Als je hem hoort, dan app je festivalmaand en score jij tickets voor jou en de hele vriendengroep voor Ultrasonic. We beginnen met Haven.

0: Outside met Ellie Goulding.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Zo, ja. Goedemorgen Slam, 6:08, maandagmorgen. Anul op je bijrijderstoel. En hoe? Standing in voor Marijn, die lekker met vakantie is. Die zit met zijn pillen in Griekenland op... weet ik veel wat. Ik zag dat hij zijn naam al had veranderd in Aristoteles. Die gaat helemaal van God los deze week. En het is hem gegund met zijn lieve vriendinnetje Carlijn. Ik heb een bewogen weekend gehad, kan ik je vertellen. Ik ben echt nog dronken. Ik ben gewoon eerlijk. Ik ben echt nog lazig nu ik hier zit. En dat zijn vaak de allerleukste shows. En mijn oren zitten ook nog dicht van het vliegtuig. Ik ben echt net geland. Een paar uur terug in het land. Ik ben ontvoerd door mijn beste vrienden. En hoe dat zit... Dat ga je deze ochtend nog wel meer horen, denk ik. Maar laat ik zeggen dat... ik haal hem er even bij. Henry, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arno.
0: Jij bent even die vaste ochtendshowkrachten... die altijd bij de eerste woorden van Marijn is. Dus...
2: Ja, dat klopt.
0: Dan vertel ik het jou maar als eerste, oké? Niemand luistert nog mee, dan vertel ik het jou. Maar ja, ik had dus mijn vrijgezellenfeest... en ik ben ontvoerd naar het land van de kabouters... van de klavertjes vier, van het Guinness-bier. Heb jij een idee waar ik geweest ben, Henry?
2: Schotland of Ierland daar zo in de buurt.
0: Ierland. Ik ben naar Dublin geweest.
2: Geweldig, man.
0: Ja, het was leuk. Oh man, maar ik heb net hier eventjes mijn ochtendplasje gedaan. Er komt gewoon Guinness uit. Gewoon pikzwart, man. En dan zegt mijn vriendin, was je pikzwart? Nou, nee, helaas. Nee, dat gaat het niet worden. Henry, ja, ik ben net terug van een vrijgezellenfeest. Het was geweldig. Ik had jou er graag bij gehad, zeg ik eerlijk.
2: Oh, dan had je moeten zorgen. Dan had ik wel gekomen.
0: Ja, nee, mijn vrienden zeiden, we hebben al je beste maten uitgenodigd. En ik wachtte bij die gate. Wanneer komt Henry? Wanneer komt Ubuntu? Maar hij kwam er niet. Dus ik dacht, ik bel jou even als eerste, jongen. Om even te vertellen dat ik weer veilig geland ben in ieder geval.
2: Dat vind ik wel fijn. Hoor. Dat vind ik leuk om te horen. En ik wil jou nog even feliciteren met jouw clubpie. Die staat boven mij, jongens. En je hebt goed gedaan.
0: Ja, ik heb dat een beetje half meegekregen toen ik dus in Dublin zat. Maar jij hebt het over NEC.
2: Ja, precies. Ja, we hadden het vorige keer ook al over. Toen lachte ik jou uit. Maar,
0: NEC,
2: hebben het toch geprobeerd.
0: En ze gaan Champions League doen. Tenminste, ze gaan ze mogen tegen een buitenlandse club. En dat is al heel spannend voor ons. Dus we maken ons op voor die wedstrijd. Ja. Henry, dankjewel dat jij mij al zo vroeg even te woord wilde staan. En ik heb mezelf geknepen. Het is echt zo. Ik ben terug op Slam en ik had Henry aan de lijn. Dankjewel, jongen. Ik ga de ochtendshow beginnen met The Man of the Moment. Harry.

One Question en daarvoor Mr. One Direction. Harry Styles gedraaid in de Slam Ochtendshow, zoals gezegd, met Anouk bij je. Net terug van mijn vrijgezellenfeest in Ierland. De alcohol die praat ook nog. Ik kijk eventjes naar al die TikToks van Harry Styles. Die heeft natuurlijk nu 2 shows gegeven in die arena. Sorry, arena. En volgens mij zag het er wel goed uit. Ik werd wel enthousiast van Harry Styles, wat ik voorbij zag komen. Nu wil mijn vriendin ook graag gaan. Oh, sorry, verloofde. Maar die tickets, ja, ze dalen nu wel een beetje. Hè. Richting de 100 euro kan je wel staan bij Harry Styles. Alleen ik zag dat dat podium wat hij heeft, die catwalk, verdomde hoog is. En dat ook een hoop meiden al aan het klagen zijn. Als je dus een ticket hebt gekocht bij die eerste ronde tickets voor, nou ja, wat zou het zijn, 300 euro. Dan kijk je echt omhoog naar Harry. En nu doen die meiden dat graag natuurlijk. Maar je kijkt echt omhoog, alsof je in een bioscoop op die eerste rij zit. En dat is kut, zo wil je niet naar je film kijken. Dus naar mijn weten, ja, kijk, als jij nog iemand hebt thuis die je ook blij wil maken met tickets voor Harry Styles. En je bent een beetje aan het swappen. Volgens mij is de eerste ring het allerbeste wat ik gezien heb. De eerste ring arena is het allerbeste zicht op die nieuwe Harry Styles tour. En je hoort het als eerste hier bij Slam. Ik heb het gewoon helemaal uitgevogeld. Ik heb het gewoon in het vliegtuig met TikTok heb ik deze wiskundige berekeningen rondgelaten. En ik ben eruit. Je moet het eerste ringticket hebben. Dan zie je me het beste. Je hoort de aperture van die Harry Styles hier in de vroege ochtend van Slam. Waar het 6:50 is geworden. Het festivalalarm staat op scherp. Hoor jij hem, dan app je. En dan ga je niet naar Harry Styles, maar dan ga je naar Ultrasonic. En heb je gezien wie daar komt? Hey? Outsiders, La Fuente, Eric E., Afro Bros en Houze in de pauze live. Je gaat Slam gewoon live in je bakkers krijgen daar. Dus app alvast festivalmaand. Zet het alvast klaar en app het op het moment dat jij dat alarm hoort. Ja, dan eentje van Ferry. Die appte mij alvast. Anouk, heb jij zo'n lekkere 90s beuker voor mij dan op de vroege maandagmorgen? En Ferry,

Very Much For You, Eiffel 65 en Blue. In een vroege maandagochtendeditie van de Slam Ochtendshow, Anul op de vrijgezellenstoel. Dat stond het hele weekend op mijn arm geschreven met een stift. En nu is het Anul op de bijrijdersstoel. We zijn er weer voor een frisse nieuwe werkweek hier op Slam. Met zometeen de ene partytrick die jij moet kennen. Want deze partytrick is goed voor je mentale gezondheid. Hey, we boosten je leven niet alleen. We maken hem ook nog langer, joh. Je gaat er nog een stuk gezonder en langer leven als jij dit op feestjes gaat doen. Wat het is, dat hoor je zo bij Slam en ook Kygo, BTS en Jaden Boysen met Getta.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Goedemorgen Slim, het is 6:30. De dag is begonnen met veel bewolking. Er valt in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan omweren. Het is geen beste maandag. Stormy Monday, het wordt om nabij de 16 graden. Dat is dan wel weer oké. Het wordt deze week sowieso lekkerder, hè? Dat pak ik straks wel even mee. Hoe warm het gaat worden, dat ga je echt niet geloven. Je hoort het straks hier in de Slam Ochtendshow. We gaan even die weg op. Flitsmeister meldt op de A2 Rosmalen en Kerkdriel een kwartiertje. En op de A15 Gorkum, Sliedrecht, Oost, 10 minuten. Evenals de A27 Hankewerkendam, daar ook 10 minuten. Flitsers heb ik niet gezien, maar goed, ik zit dan ook in een radiostudio. Als jij wat opvalt, dan moet je dat even in de Flitsmeister-app gooien. Dan pakken we dat straks gewoon lekker mee. Hey, maandagmorgen. Ik zou wel even willen beginnen met een lekkere positieve upnieuwtje. Heb je dat, Frans?
5: Goedemorgen.
4: Vertel het ons.
5: Nog niet eerder werden in een jaar zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Volgens Amnesty waren het er zeker 2700. Vooral in landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië krijgen mensen nog steeds de doodstraf. Mensen moeten zich bewuster worden van het gevaar van infectieziekten. En daarom start vandaag een speciale campagne. Nu belanden elk jaar 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. En het aantal moet niet stijgen, is het idee. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Jeetje Frans, jij weet precies wat ik wilde horen. Zo.
6: Anul Hendricks.
4: Ja, standing in voor Marijn, die lekker met vakantie is. Kygo met een classic komt eraan. En dit is Jaden Boysen met Getta.

0: Ja, ja, ik heb de show van Marijn gestolen. En daarom Anul op je bijrijderstoel. Een hele goede maandagmorgen. Slam BTS, DJ Sammy en ook Lost Frequencies komt eraan. Heb jij ooit gehoord van deze party trick? Het staat ook wel bekend als Houdini of het Ierse afscheid. Nou, dat heb ik dit weekend nog wel meegemaakt, ja, het Ierse afscheid. Het betekent vroegtijdig verlaten van een feestje. Zonder dat je ook maar één iemand gedag hebt gezegd. Uit onderzoek blijkt dat dit goed is voor je mentale gezondheid. Om dus ineens te verdwijnen van een feest. Als een echte Houdini. De praktijk van afscheid nemen is namelijk een geladen cultureel ritueel. Zegt een Ierse onderzoeker. En zij legt uit wat er dan in je brein gebeurt. Dat is dus veel complexer dan alleen even een woordje zeggen. Hè? Gedag. Ciao, adios. Afscheid nemen, dat zijn situaties met hoge eisen. En helaas zijn velen van ons aan het einde van een sociale gelegenheid helemaal uitgeput en hebben ze niet die energie om al die stappen te ondernemen in je hoofd. Het doet gewoon meer met je dan je denkt als je gedag moet zeggen. En daarom is af en toe er gewoon tussenuit piepen heerlijk. Dus Houdini, het Ierse afscheid wordt het ook wel genoemd. Dan hebben we ook nog Dian. En Dian heeft er een heel ander woordje voor. En ja, daar moet ik nog even toevoegen, Slam. Dat als je dus, dit is echt waar, als je nooit gedag zegt tegen mensen op een feestje en er dus altijd tussenuit piept, dan krijg je gewoon in mensenleven een weekend terug aan tijd. Wat je bespaart. Als je alle feesten bij elkaar zou optellen dat jij mensen gedag moet zeggen, heb je gewoon aan het einde van je leven een weekend bespaard. Maar, Dian!
1: Hoi!
0: Hey, hoe noem jij dat als je gaat, ik zeg Houdini, dat je ineens weg bent van een feest. Wat zeg jij?
1: Geweldig, wij noemen dat hier de rattentaxi nemen.
0: De rattentaxi. Stap jij vaak in de rattentaxi of ben jij niet zo iemand?
1: Nou, elk weekend.
0: Ja, maar en Dian, wat vind je dan van dat je er gewoon in een mensenleven een heel weekend voor terugkrijgt? Als je mensen dus geen gedag zegt.
1: Ja, dat is toch niet normaal, daarom. En als je dat nou elk weekend doet, misschien krijg je dan wel 72 uur cadeau of zo.
0: Ja, je hebt het goed begrepen. Hey Dian, dan zie ik jou weer in de volgende rattentaxi.
1: Ja, zeker. Dan zien we elkaar daar.
0: Is goed. Hey, fijne dag.
1: Houdoe. Doei.
0: Zo. Maandagmorgen, al die beats op Slam. Je gaat ze krijgen. Lost Frequencies. Die grote van Doe. En dit is de nieuwe.

0: Hey, dat is een goeie van Iris. Hey, Anno, als je het hebt over de rattentaxi pakken of Houdini, die nummer 1 party trick die dus goed voor je blijkt te zijn, moet je dan ook niet voor Houdini draaien van Eminem. Gaan we doen, Iris. Een hele goeie. En wat komt er nog meer binnen in die app van Slam zo vroeg? Oh, het is Daddy DJ.
1: Goedemorgen, Anul. Sam Veld hier. Zeg, nu ik toch een luister laat te verschonen, kan jij misschien wat lekkere shit draaien?
0: Komt goed, Sam.
2: New music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Prosper en Clooney. Free your mind.
2: New music. Sam Veld, Into the Stars.
4: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: M&M Houdini. In die ochtendshow waar we er dus achter kwamen dat je tot één weekend terugkrijgt in je leven als jij een Houdini doet op elk feest waar je komt. Gewoon ineens weggaan, niemand gedag zeggen. Het is 6:55, de Slam ochtendshow met zometeen jouw kans op onze limited edition Slam Fanny Pack. Hij begint echt op te raken nu, hè? Ja, we zien bijna de bodem van de doos. Wil jij dit hebben, deze ultieme nummer 1 festival gadget? App dan nu alvast even een goedemorgen in de app van Slam.
1: Hey, Anouk.
0: Goedemorgen.
1: Anouk, goedemiddag, jongen.
0: Een goedemorgen moet ik hebben. En dan weet ik dat jij gezellig bent om erbij.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. Let's
8: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
15: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: anders doet.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. 2 keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Aan aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slime.
5: Hey, dankjewel Frans. Dan duiken we even die Nederlandse wegen op. Waar staan de grootste files nu? Op de A1 Stroe en Voorthuizen, daar 10 minuten. En op de A1 Stroe en Hoevelaken ook 10 minuten. Een kwartier doe je langer over de A2 Beest en Everdingen. En op de A27 rekening houden met 10 minuten Lexmond en Hagestein. En dan nog een file van 10 minuten op de A58 Moergestel en brug over het Wilhelminakanaal. 1 flitser en dat is de A73. Thanks voor het verklikken, dat scheelt weer wat knaken. Bij Zwalmen richting Venlo, daar staan ze bij 24,6. Oké, daar gaan we met een nieuwe Slam ochtendshow binnen nu. En een paar beats, jouw kans op de limited editie Slam Fanny Pack. Roze blauw en hij is voor jou. WhatsApp een goeiemorgen en maak kans.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: Boost. Boost your summer.
14: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
5: En meteen goed voor de dag komen op Ultrasonic Festival met de Slam Fanny Pack. WhatsApp een goeiemorgen en maak kans.
15: Jezus, wat lekker. Je moet je bed wel uit.
5: Ja, je moet eruit. 6 over 7.
16: De Slam Ochtendshow.
17: What's up, Slam? This is Bebe Rexha and you're listening to Anul Hendrix. Woo!

0: Let me out.
1: Christina Aguilera en hele goedemorgen. De Slam Ochtendshow. En dat had ik niet tegen, Christina Aguilera, die goedemorgen. Die was voor jou. Ik ben blij dat jij weer bent ingetuned. Het is 7:12. Een nieuwe week Slam Ochtendshow is hier met alleen Anul deze week. Hi.
2: Ik vind hem wel leuker dan Gerard Ekdom.
1: Oh, dat is aardig. Dankjewel. Het is ook Anul en een co-host, zou je kunnen zeggen. Ik met mijn dubbele tong. Ik praat een beetje terug naar mezelf. Ik kom net terug uit Ierland. Ja, wel een droom hoor. Mijn vrijgezellenfeest was ineens vrijdag. Ik werd ontvoerd, ben met mijn beste maten en Jesper, mocht ik luisteren, zijn we naar Dublin gegaan. Ja, ik ben onwijs Guinness-fan en dat weten mijn vrienden. Dus we zijn naar die fabriek gegaan. Ik heb eindelijk gezien hoe mijn favoriete bier gemaakt wordt. Ik heb alles opgeschreven, ik denk dat ik het thuis ga proberen. Je moet het op 232 graden roosten. Ik weet niet of mijn inductieplaatje dat gaat halen, maar nou, het huis gaat goed stinken, schat. Ik ga die Guinness thuis ook maar eens brouwen. Geweldig, ja. Moet ik zeggen, ja, voor een vrijgezellenfeest had ik vrij weinig aanspraak. Ik zag vrouwen dan kijken van, ah, dat gaat dus niet meer. Die is van de markt. Jammer. En er kwam maar één meid. Er is één meid geweest die mij heeft aangesproken in een week. Of in een weekend. Dublin. En die komt naar mij toe. En die zegt, hey, jij kent Allard. Ik zeg, sorry, dat is mijn stagiair. Die zit hier naast me. Allard, goedemorgen.
3: Ja, een hele goedemorgen.
1: Deze meid, die spreekt me aan in de Temple Bar. De wereldberoemde Temple Bar in Dublin. Die zegt, jij kent Allard. En jij ziet naar de foto van die chick. Je hebt geen idee.
3: Nee, ik dacht gelijk, dit moet Isa wezen.
1: Ja, oh wel, oké. Isa, van je opleiding of zo. Je kreeg de groetjes en we hebben niet geneukt. Maar ze wil hier stage komen lopen. Dus zij heeft haar sollicitatie bij mij gedaan in de Temple Bar. Ik had een tiara op mijn hoofd. Ik zei, zoek even een ander moment, dan praten we verder. Maar ja, de enige aanspraak die ik had was via jou. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Onze nieuwe asfluencer Tim Sanders, de presentator, heeft bij het uitstrooien van zijn oma per ongeluk een slok genomen van zijn oma's as. Dat zat in een bidon dat iets te veel leek op Tim's eigen drinkfles. Hey, en Tim, begrijp ik het nou goed dat jij ook een stoma hebt nu?
4: Kan ik het hebben of kan ik het niet hebben? En natuurlijk hebben wij
1: dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor,
5: zeg het maar. Ja, ik ben Harry, ik kom uit Den Haag. Dus, en ik ben vrachtwagenchauffeur.
1: Ah, je bent een echte Harry uit Den Haag.
5: Goedemorgen.
1: Hé, hey, maar ben jij dan Harry Jekkers?
5: Nee, was dat maar zo.
6: Ik zal best nog wel een keertje met die alweer naar de willen kijken. In het Zuiderpark, de Lange Zee, een warme worst. Supporters om je heen, oh, vooral die warme worst. Och man.
7: Lekker kankeren op Theo van der Burg. En die lange van Vianney.
1: Ja, die Theo van der Burg is verdacht stil sinds dit nummer dropte. Hé, Harry, gefeliciteerd mag ik zeggen, want ADO komt terug, hè?
5: Ja, die komt weer terug.
1: ADO, die gaat gewoon keihard die Eredivisie weer in.
5: Ja, we gaan ze allemaal verslaan.
1: Oké. Hey, dat zijn grote woorden voor iemand die net uit de keukenkampioendivisie komt. Ik ben NEC'er en wij gaan lekker de Champions League doen, man.
5: Ja, dat is ook mooi, toch?
1: Dat wordt ook wel wat, ja. Hey, had jij een lekker weekend, Harry?
5: Ja, kort. Kort maar krachtig.
1: Hoezo kort? Iedereen had een vet lang weekend met hemelvaart.
5: Nee. Het chauffeur moet je gewoon werken op zaterdag.
1: Nee, joh.
5: Ja.
1: Maar, wat vervoer jij dan? Wat van levensbelang is?
5: Nou, ik ben zeg maar vuilnisman en ja, die bedagen die moeten ingehaald worden.
1: Dat is wel van levensbelang, laten we eerlijk zijn. Dank dat jij dat doet, Harry. Thanks dat jij het land een beetje schoonhoudt. Maar nee. Dan begrijp ik dus dat jij dat afval ophaalt. En waar drop je het dan? In Duitsland? Gewoon over de grenzen?
5: Nee, ik woon in Vlaardingen.
1: In Vlaardingen wordt al het afval gedumpt. Oh, hebben we daar zo'n grote verwerking zitten? Dat wist ik helemaal niet, joh.
5: Ja,
1: oké. Okay. Nou, Harry, jij bent de eerste. En daarvoor wil ik jou graag belonen met de Slam Fanny Pack. Roze-blauw, hij is voor jou. Dus je kan hem lekker meenemen naar bijvoorbeeld een festival deze zomer. Mooie dag vandaag.
5: Hetzelfde.
1: Oké, jongen. En een hele fijne werkdag met al die beats. Mr. Props komt eraan. De nieuwe La Fuente. En dit is Afrojack.

denk dat het soms wel eens heel goed zou zijn voor een ondernemer om een lik MDMA te nemen. En wow, ja, en je ziet alles even anders. En denk ik, ja, het heeft me zakelijk best wel wat gebracht.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen. Hier is Wilco, de chauffeur. Het getal. Ja, ik denk dat het nummer 5 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 35 euro.
1: Ah, jammer.
2: Ja, maar je mag altijd nog een keertje proberen, Wilco. Zo is het ook.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: James Hype, Be Mine.

0: enige ochtendshow die Harry Jekkers draait. Christina Aguilera en La Fuente met zijn nieuwe Time to Go. De Slam Ochtendshow. Anouk op je bijrijderstoel. Een hele goede maandagmorgen. Het is bijna 7:30. En wedden dat jij dit ook doet en dat je dat misschien al vandaag gedaan hebt. Maar zou je daar alsjeblieft onmiddellijk mee willen stoppen? Je kan er ook een boete voor krijgen, wist je dat? Van 170 euro.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ik ga het zo meteen vertellen, jongens. De ultieme bespaartip. Doe dit alsjeblieft niet meer. Wat het is, dat hoor je zo. En de nummer 1 uit de Slam 40 is nog steeds Another Talk to You. Ook die onderweg.
2: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.nl.

0: klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Yes, goedemorgen Slam. Het is 8:02. En dit is je weerupdate van Weer Online. In de ochtend is het bewolkt met regen in het oosten vooral. En tussen de buien door schijnt de zon. Later in de middag wordt het vrij zonnig. De maxima die liggen rond de 16 graden. Ik heb straks toch verteld dat het ging onweren nog. Is dat helemaal weggetrokken, jongens? Dat ziet er dan toch beter uit dan gedacht. Prima. Dankjewel, Weer Online. We gaan naar de weg toe en dat is natuurlijk door Flitsmeister. A1, Stroe en Hoevelaken, 13 minuten gemeld. Op de A2, Deel en Everdingen, nu 21 minuten, 9 kilometer. Hou rekening met een kwartiertje op de A15 Tiel en Wadenoijen. En op de A16 staat nu een half uur stil bij de Markbrug en de Moerdijkbrug. A27 meldt bij Hank en Werkendam 16 minuten, 7 kilometer. En op de A50 Hoenderloos-Schaarsbergen 13 minuten. Ook nog 13 minuten op de A50 Paalgraven-Ravenstein. En op de A50 Ewijk en Valburg een kwartiertje. A50 Valburg en de Maasbrug. Er staat nou alles op de A50. 23 minuten. Ja, het is daar echt de kommer en kwel deze ochtend. 12 kilometer. 1 flitser dan. En dat is de A73. Zwalmen richting Venlo bij 24,3. En dan het laatste nieuws. Daar is Frans bij het ANP met de headlines in een overzichtelijk half minuutje.
8: Goedemorgen.
7: Hey Frans.
8: De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden gelokt met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, krijg je helemaal niks, meldt de NOS. Over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe, schrijft de Telegraaf, naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen, verdienen. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar, meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
7: Dankjewel. Je gaat het zo meteen horen hier in de ochtendshow. Hoe kan jij €170 besparen? Ik weet zeker dat jij dit vaker doet. Ik weet zeker dat je het misschien deze ochtend ook al gedaan hebt. Alleen, ja, het mag helemaal niet wat het is. Ja, dat moet je echt van me horen. Dus dat krijg je zo in de ochtendshow.
9: Anul Hendricks.
10: Deze jongeman is voor ons gezin een superheld.
7: Nou, maar ik doe mijn best met een hoop bespaartips. En de lekkerste beats. Wat dacht je van deze? Another.

0: Time We Touch. Top of the morning, y'all. Top of the morning. Anul hier, net terug van mijn vrijgezellenfeest. Dublin, ik ben net geland. Dus mocht je af en toe denken, joh, praat hij nou tegen zichzelf? Ja, dat doe ik. Dat doe ik. De Guinness die verlaat mijn lichaam bijna. Maar ik zit er lekker in. Ik hoop jij ook. We gaan er een geweldige week van maken. Hier met een nieuwe weekochtendshow inderdaad. Marijn die is tactisch met vakantie gegaan. Dankjewel jongen. Ik spartel weer verder. Het komt helemaal goed. En ik heb hier een fantastische bespaartip voor jou. Hoe kan je tot wel €170 besparen op iets wat je elke dag misschien wel doet? Ik betrap mezelf er ook wel op. Het banaantje eten. Dit gaat over het welbekende banaantje eten.
1: Nee!
0: Ze gaan ons toch niet de banaan afnemen? Nee, dat niet helemaal. Het gaat om die schil die jij waarschijnlijk wegflikkert. Als jij een klokhuis weggooit van een appel, is dat prima. Verdwijnt binnen een paar weken. Maar een bananenschil of een sinaasappelschil, dat blijft gerust 2 jaar liggen. 2 jaar? Deze vruchten hebben een hele taaie schil waar bodemdieren niet van houden. En dat levert milieuschade op, wordt gewaarschuwd. Fruit uit de supermarkt zit vaak ook vol pesticiden. Daar hoorden we laatst natuurlijk ook al veel over in het nieuws. Hierdoor gaan de natuurlijke bacteriën en insecten die de boel moeten opruimen dood. Deze stoffen trekken dan ook de grond in en zeldzame bloemen en insecten gaan er door dood. Vandaar dat de berenklauw is uitgestorven, omdat jij dus je bananenschil gewoon uit het raam gooit. Het trekt ook ander vel aan als mensen fruitafval zien liggen. Dan gooien we dat sneller erbij. Ik zeg eerlijk, wij zitten vlak naast een politieacademie met de studio van Slam. Ik sta regelmatig bij het stoplicht met mijn banaantje. En dan staat er een politieauto achter me. En ik heb hem echt wel eens weggegooid. Vol in hun zicht. Dan hebben ze me toch gespaard. Ja, dat is dan politie in opleiding. Daar heb ik mazzel hier. Dat laat ze waarschijnlijk gaan. Maar dit kan jou nog wel even wat geld schelen. Fruitschillen wordt dus gezien als het dumpen van zwerfafval. Dus ik zou je adviseren, hou er per direct mee op. En dan bespaar je toch nog wat knaken. Dankzij je vrienden van de Slam Ochtendshow. Ja, en van een bananenschil is de kleine stap naar mijn nummer 1 slippertje. Dat is Sarah Lars.

0: Goedemorgen Slim, Anouk hier. Terug van mijn vrijgezellenfeest, dus je kan mij alles wijsmaken. Is het 10:35, ja? Wat jij wil. Tiësto en Tate McRae, ik heb de nieuwe Anima voor je klaarstaan. En het is vandaag maandag geworden, dat weet ik vrij zeker. Het is 18 mei en waar Bulgarije afgelopen weekend het Songfestival won met Bangaranga, is het vandaag precies 7 jaar geleden dat Duncan Lawrence dat deed voor Nederland met Arcade, weet je nog? En toen Emma Wortelboer op tv die soort meeuw nadeed. Ik wil het liedje eigenlijk wel heel even kort laten horen, want ik heb het zelf ook nog niet gehoord. Ik zat dus in Ierland voor mijn vrijgezel. Ik heb het hele weekend dit soort muziek gehoord. Ik ben wel benieuwd wat het Songfestival dan gewonnen heeft. Er was een tijd dat ABBA won met een leuk liedje. Heeft dit gewonnen? Oh, Beat Switch. Hell yeah. Ik vind het wel wat hoor. Vandaag start ook de Nationale Beweegweek. Nou, doe dat op Bangaranga. Deze week staat bewegen met ouderen centraal. Leuk, als je een oma ziet, nou, dans even pirouetje met haar. Door heel Nederland vinden feestelijke beweegactiviteiten plaats. Het is een initiatief van het Ouderenfonds om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken door middel van Bangaranga. En meer bewegen. De NS heeft aangekondigd dat vanaf vandaag en tot en met volgende week maandag tussen station Amsterdam Bijlmer Arena en station Breukelen minder treinen zullen gaan rijden door onderhoudswerkzaamheden.
1: Nou, nee.
0: Ik hoorde Harry Styles fans al in paniek. Plan je reis even extra goed als je naar een van die nog 8 shows gaat die Harry Styles in de arena doet. Want het wordt stukken moeilijker om daar te komen in ieder geval.
2: Nieuwe muziek.

even meezoeken. De Albert Heijn is wat kwijt. Ja, dat is wel zuur. De Albert Heijn is wat kwijt en ze luiden de noodklok. Ze zouden het graag terug hebben. En misschien heb jij het wel gezien in het land. Misschien je buren of zo die het hebben staan. Blijf luisteren naar de ochtendshow. Ook voor deze drie in.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
12: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB.
0: Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Via je smart speaker, app

0: ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekten in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. En dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slime.
1: Dankjewel. En dan even de wegen op met Flitsmeister. Waar is het druk? De A2 meldt een half uur file bij Geldermals en Everdingen. 9 kilometer maar liefst. En op de A4 Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp rekening houden met 22 minuten 6 kilometer door een ongeluk. A15 springt er ook wel uit. Gorkum en Hardingsveld Giesendam, daar 25 minuten. A27, Gorkum Lexmond, meldt 18 minuten. En op de A29 bij Noemansdorp en de Heijenoordtunnel, een uur en 6 minuten, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A50 dan, Ewijk-Heteren, een half uur, 8 kilometer. A50, Takitusbrug-Maasbrug, 17 minuten en 10 kilometer. A58 meldt dan weer 23 minuten bij Best en Brug over het Wilhelmina-kanaal door een ongeluk. En de laatste A58, Bavel en Tilburg-Reeshof, een kwartiertje en 2 kilometer. Flitsers op de A1, Wilp richting Deventer bij 93,8. A9, Beverwijk-Alkmaar, 53,8. En de A15 als ene laatste en Spijk richting Del bij 113,1. A73, sluit hem af, dat is Zwalmen richting Venlo bij 24,4. Nou, binnen nu en een minuutje al gewoon terug bij al die beats op Slam met Dua Lipa, Turn the Lights Off en ook de nieuwe Frankie Rizzardo staat klaar voor je.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allstate geeft ruimte.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: Boost. Boost your summer.
12: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
13: Slam.
12: Anul en Marijn.
1: Vandaag ga ik jou eruit pikken, oké? Okay? Ik heb het vaker gezegd, maar vandaag is de dag dat ik jou eruit ga pikken. Als jij Festivalmaand appt op het moment dat het moet, namelijk als het alarm gaat,

0: Waar het 12 over 8 is geworden, als het goed is bij jou ook. Jay-Z, Alicia Keys en Frankie Ricciardo komen eraan.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Met nu even een rapido rondje nieuws langs de velden. Bij een Albert Heijn in Zoetermeer zijn de speciale kinderwinkelwagentjes gestolen. Het gaat om 3 gloednieuwe kinderwinkelwagentjes. Nou, dat is het 10-letterwoord bij Lingo als ik een keer meedoe. Deze winkelwagentjes zijn te herkennen aan de blauwe vlaggetjes. En ze zijn plotseling uit de supermarkt verdwenen. De winkel heeft op Facebook een dringende oproep geplaatst en vraagt de dieven om de wagen snel terug te brengen. De manager laat weten dat hij hoopt dat de dader zich diep schaamt en ze desnoods gewoon even met een capuchon op stiekem terugzetten. S'avonds maakt niet uit als die wagentjes maar terugkomen. Zo, ik hoop inderdaad dat die 3 kinderwinkelwagentjes snel terugkomen bij die appie. Want mijn buren, die hebben net 3 kindjes gekregen. Ja, die willen daar natuurlijk een keertje mee spelen. Tenminste, nou ja, ik weet niet of ze een kindje hebben gekregen, maar ik zag vanochtend ineens 3 blauwe vlaggetjes boven de schutting uitsteken. In de Eredivisie wist Telstar op een bijzondere manier te overleven in de competitie. Want Telstar-keeper Ronald Koeman junior scoorde een penalty in de slotfase van de wedstrijd tegen Volendam. Een uniek moment, want Koeman junior is de 4e keeper in 100 jaar tijd die scoort in de Nederlandse competitie. Door die overwinning vermijdt Telstar de play-offs voor degradatie. Telstar eindigde uiteindelijk als 14e. Als je naam toch Ronald Koeman junior is, dan is je vader wel echt trots, zeg. Op zichzelf. Bij een verzekeringskantoor in België zijn 3 ruiten kapot gebeukt door een ontsnapte ram. Het dier zag zijn eigen spiegelbeeld in het glas en werd helemaal lijp. Opende meteen de aanval. De politie moest eraan te pas komen om de harige dader in te rekenen en terug te brengen naar de weide. Er is natuurlijk geen buit gemaakt, maar het kantoor heeft wel flink wat schade. Wauw, oké, jongens, daar gaan we. Bij een verzekeringskantoor in België zijn dus 3 ruiten kapot gebeukt door een ontsnapte ram. Daar komt-ie. Ja, dit was natuurlijk een ramkraak. Thank you. Ik ga mijn moeder bedanken. Mijn ouders. En dank dat jullie altijd in me geloofd hebben.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Het is 7:15. Het wordt lekkerder dan ik dacht. De zon komt erbij vanmiddag. Temperaturen schieten omhoog rond de 16 graden al. En later in de week, gaan we gewoon richting de 30, joh. Daar vertel ik zo wel meer over. Blijf bij Slam. Frankie nu.

0: feeling.
1: Ed Sheeran, Martin Garrix. Ja, en het schijnt dat dat hij regelmatig nog even bij Martin Garrix in de studio langswipt, die Ed Sheeran. Mocht hij deze week hier in Nederland zijn, dan hoop ik dat hij nog wat zonnebrand kan vinden. Het schijnt dat mensen met rood haar nogal wat sneller verbranden. In Nederland wordt het verdomde lekker weer. Hè? We gaan richting die tropische 30 graden. Vanaf woensdag gaat het weer echt al omslaan. Dan kruipen we naar de 25. En dan het weekend wordt echt waanzinnig. En dan met deze track op Slam, ja, dat wordt feest, kan niet anders zeggen. De Bluetooth speaker gaat mee, rewind, repeat it, gaat op repeat, what's in the name? Het is de Grand Slam, de allergrootste hier. Het is 8:55 en ik vind dat we het even moeten hebben over die nieuwe Instagram-functie.
2: Ja, ik weet het.
1: Wel, hè? Die nieuwe Instagram-functie, heb jij hem al gezien? Ik beloof ook dat ik hem zo ga gebruiken. Je hebt mij nog nooit van mijn allerslechtste kant gezien, maar ik ga hem er zo meteen opgooien. Die nieuwste Insta-functie, ja, mocht je het gemist hebben, we praten hierbij. Dat is wat we doen op Slam. Ook met die nieuwste beats. Hugel, Jamaican, Bam Bam staat er weer te wachten op je.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5,000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: Oranje fans opgelet.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: 8:30, een natte maandag, overwegend bewolkt. In het oosten valt de meeste regen. Tussen de buien door komt de zon er wel bij. Later schijnt het helemaal droog te worden en blijft de zon ook gewoon lekker hangen vandaag. De maxima rond de 16 graden en vanaf donderdag kruipen we omhoog richting die 25 à 30 graden. Hoe is het dan op die Nederlandse wegen nu? Nou, aardig druk wel nog op de A2 bij Geldermalsen en Everdingen. Daar een 30 minuten, 8 kilometer. Op de A4 rekening houden met 30 minuten, 8 kilometer bij Plaspoel, Polder en Zoeterwoudendorp. Dat komt door een ongeluk. En op de A12 Nieuwebrug en Woerden een kwartier. A28 Ruinen, Fluitenberg. Verkeer wordt daar omgeleid. A29 Numansdorp, Oud-Beierland. Een kwartiertje en tussen Numansdorp en de Oud-Beierland, de andere kant op, staat gewoon een uur vast. 7 kilometer, sterkte. En de A50 Bankhoef en Valburg, een 30 minuten, 11 kilometer. A50, lekker een kwartier langer naar die ochtendshow luisteren op Slam. Tussen Hoenderloo en Schaarsbergen, 6 kilometer. En wat flitsers. Op de A12 Reeuwijk-Utrecht, 30,8. A15 en Spijk-Gorkum bij 112,5. En de A16 Moerdijk richting Breda bij 45,8. A35 dan Enschede-Hengelo bij 68,8. En de A73 Zwalmen richting Venlo bij 24,4. Het laatste nieuws nog even. ANP. Frans van der Beek in een 30 minuten met die headlines.
6: Goedemorgen.
5: Morgen.
6: De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram... waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt, meldt de NOS. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn... is in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens... bij minderjarigen in beslag heeft genomen. In Oekraïne zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden getroffen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Deze hele week jouw kans op tickets voor Ultrasonic. Het vindt plaats op 11 juli met La Fuente bovenaan het poster en ook Outsiders. Hallo dan, hé. Hoor jij het festivalalarm? Mogelijk in deze ochtendshow nog voor 10 uur. Dan app je festivalmaand en ga jij met 4 vrienden naar Ultrasonic, baby.
7: Anul Hendricks.
5: Ja, en ik mag ook mee als jij dat goed vindt, hè. Dan ga ik gewoon gezellig met jou mee. Blijf luisteren naar die ochtendshow. Met nu Hugh Gale hier.

0: heeft een show en hij komt eraan hoor, ladies. En ook genoeg gasten die erbij waren. Harry Styles, die vandaag even rustdagje heeft van die 10 shows in de arena. En hij is er zometeen hier. Hij is bij Slam, hij komt eraan in de ochtendshow. Ja, heb jij hem al gebruikt? De allernieuwste functie op Instagram. Het heet Instance en het is er sinds afgelopen weekend. Ik vind dat we het erover moeten hebben.
1: Ja,
0: en
1: ik weet het.
0: Wel, hè? Ja, ik vind dat iedereen moet dit horen. Want dit kan zomaar een gamechanger zijn. Misschien wel de reden dat Instagram weer echt heel erg leuk wordt. Of de reden dat je er vanaf zou willen gaan. Het is een nieuwe functie die een beetje verstopt zit. En je kan hem vinden in je DM, zeg maar. Dus je gaat naar gewoon de direct messages. En daar... Daar kan je hem vinden. Dus het is die knop in het midden op je Instagram. Dat vliegtuigje van papier, zeg maar. En dan ineens, rechtsonder, zie je wat grappige kleine fotootjes van je vrienden. En dat wordt dus Instance genoemd. Ik ga even een vriendin van me bellen. Ik heb er al hangen, sterker nog. Dat is Rosanne de Jong van De Telegraaf, onze techverslaggeefster daar. Rosanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kreeg je nou net een melding omdat ik er een gepost had?
2: Ja, eigenlijk het hele weekend al. Jij bent een van de meeste meldingen die ik hiervan heb ontvangen.
0: Ik ben de groot gebruiker van de Instance. Ja, kijk, ik dacht, ik ga op vrijgezellen weekend. Dat was voor mij ook een verrassing. Maar als je er dan toch zo slecht op staat... ja, dan kan je maar beter delen via die Instance. Alleen ik wist niet dat je er een melding van kreeg.
2: Nee, maar je had wel heel snel reactie, zei je net.
0: Ja, nou, dus ik kom er net achter dat als je een instant post... dan krijgen zeg maar al je vrienden en familie die krijgen een melding... Arnold heeft nu iets gepost, je moet nu kijken. Nou, wat je dan ziet zijn de restanten van een vrijgezellenweekend... nu hier in de Slam Studio.
2: Dat wil iedereen zien, hoor.
0: Maar Rosanne, zaten we hier op te wachten op betreft Instagram?
2: Ja, ik vind het een beetje paniekvoetbal van Instagram, eerlijk gezegd.
0: Okay.
2: Je merkt gewoon heel erg dat ze andere apps proberen na te doen. Ik weet niet of je de hype van BeReal nog herinnert. Het was kortstondig wel heel hip in coronatijd.
0: Ja.
2: Ja, dan moest je dus direct een foto plaatsen en het moest ongefilterd zijn, een puur moment. En dat is een beetje wat hier ook de bedoeling is. En je kan het ook maar één keer afspelen. Dus als je jouw brakke hoofd wil zien, kan je dat helaas maar één keer zien.
0: Oh, dat is
2: je kan
0: zo.
2: Het ook niet opslaan en zo. Alleen jij hebt er nog toegang tot. Maar verder, ja, we hebben toch wel Instagram Stories, denk ik dan. En op een gegeven moment had Instagram ook Threads, wat dan weer een soort X was. Dus het is een beetje, probeert het een te groot platform te worden in mijn optiek.
0: Het is wel eng dat als je klikt op maak foto, dan wordt die meteen gepost. Inderdaad, je hebt gewoon geen schijn van kans meer, dan is het weg.
2: Ja, veel gebruikers hebben dat niet door. Vooral influencers met heel veel volgers die hun foto's heel graag lekker bewerken. Die vinden het helemaal niks, want ja, ze zitten er niet zo bij als dat ze op hun profiel normaal zitten.
0: Oké, we zien eens een keer hoe ze er echt uitzien.

0: Ja. Wat goed.
1: Precies.
0: Ik zit nog een beetje te denken. Ja, kan je het dan ook uitzetten? Als je dit echt niet zou willen zien ook van mensen?
1: Ja, zeker. Ja, het wordt wel een beetje door je strot geduwd. Het is gewoon automatisch verschijnt ineens in je berichtenbox. Jij zei, het zit een beetje opvallend. Ik vind het juist best wel in de weg zitten. Je moet echt, als je een beetje een dikke duim hebt, klik je er heel snel op. En dan maak je al bijna een foto. En voor je het weet gaan die onderkin selfies naar echt je hele volgerslijst. Maar je kan in je instellingen, kan je naar voorkeur voor content, kan je het uitzetten. Dus dan zeg je instant uitschakelen. Maar het is wel een hele, het is wel een flinke stappenplan die je moet doen. En je kan daarna ook niet meer die van anderen bekijken. Het is natuurlijk ook een beetje hypocriet als je het allemaal gaat zitten kijken en helemaal nooit daaraan meedoet. Maar dat kan dan ook niet meer.
0: Is er nog een Instagram-functie waar jij wel op zit te wachten? Dat je zegt, nou, als ze die toevoegen, dan is de platform gered?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ze hebben ook nu al Meta AI natuurlijk. Dus een ingebouwde ChatGPT-achtige tool. En Threads zat ik ook niet echt op te wachten. Instagram is toch best prima momenteel. Het is echt een van de meest gebruikte apps. Dus ja, ik heb niet echt het idee dat het heel erg moet veranderen. Maar ja, je merkt gewoon dat ze TikTok heel erg proberen na te doen. Hmm. Want die generatie die daarop zit, die is doorgaans gewoon veel jonger. En dat mist Instagram een beetje. Het kan wel gebeuren dat Instagram op termijn een beetje het Facebook van nu wordt, waar alleen de boomers nog op zitten. En de rest van de jongeren zit alleen nog maar op Snapchat en TikTok. Dat is een beetje het toekomstbeeld als we zo doorgaan. Dus ik denk dat we nog wel meer paniekvoetbal van Instagram kunnen verwachten met gekke updates.
0: Zo erg. Ik word steeds vaker boomer genoemd, ook door collega's hier. Ik had laatst op vakantie had ik een panoramafoto gemaakt. Weet je, dat je zo van links naar rechts je camera trekt.
1: Ja, dat is wel heel boomer.
0: Waarom? Dat is toch heel vet? Een panoramafoto is nog steeds vet. En de Insta.
1: En de collage, heb je die ook gedaan?
0: Ja, ik heb ook nog de collage.
1: Ja, dat is ook heel boomer.
0: Ik ga me zo'n flap bestellen, zo'n telefoonhoesje.
1: Ja, dat ben ik compleet.
0: Rozan van de Telegraaf, dankjewel. En mijn instant staat er nu op. @Anoul op Insta als je het wil zien. Anoul.

Het klopt. Je kan je instant die op Instagram posten niet verwijderen. En nou, dat vinden mensen leuk. God, wat zie ik eruit. Nou, dat doet een vrijgezelle weekend Dublin met je. Ik krijg het niet weg. Dus je kan het checken als je die nieuwe functie wil zien. En dan toevallig mijn kop erbij. @Anoul op Insta. A-N-O-U-L. We hadden het net over die nieuwe instance functie van Instagram. Zometeen kan je hem pakken. Nou, dat zou wel mooi zijn. Een stapeltje tickets voor Ultrasonic. Ja, voor 10 uur gaat het alarm nog wel af. Dat ga ik wel regelen. Dat ga ik manifesteren vandaag. En dan wil ik zo graag aan jou geven. 4 tickets voor Ultrasonic. Hoor jij dat festival alarm in de Slam Festival maand? Dan moet je appen. Dus hou ons aan. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: in sportvoeding.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
16: Hebbes.
15: Kijk op ben.nl.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LeCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis LeCourier leed aan een nierziekte. Hij was 76 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat was het nieuws op Slime.
1: Dankjewel, bijna 9:02. Het is druk op de Nederlandse wegen. A2, Lingebrugge-Everdingen, 30 minuten nog, 8 kilometer. En op de A2, Vinkeveen en het AMC-ziekenhuis, 13 minuten en 6 kilometer. Op de A7 ook nog 20 minuten bij Hoogkerk en Groningen-West. En op de A10, 20 minuten bij Amsterdam-Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid. Op de A10 loopt het ook nog steeds vast bij Brug over het Noord-Hollandse Kanaal en de Koentunnel, daar 22 minuten. En op de A17, Zevenbergen-Klaverpolder, 11 minuten. A20 dan Kortland Aquaduct, Gouwen, 12 minuten. En op de A50 Takitusbrug Heteren, 17 minuten door een auto met pech. En de flitsers op de A12 Reeuwijk Utrecht met 30,8. De A15 Enspijk-Gorkum, 112,5. A16 Moerdijk richting Breda bij 45,9. A28 Staphorst Zwolle bij 111,5. En de A35 Enschede richting Hengelo bij 69,2. De laatste dan A73 Zwalmen richting Venlo bij 24,5. Nou, dit uurtje moet het gebeuren. Het festivalalarm moet afgaan voor het eerst deze werkweek. En het zou wel bij ons kunnen zijn. Want de Slam Ochtendshow staat er vaak goed op als het gaat om vette dingen weggeven. Ultrasonic tickets voor jou. Dus zet alvast festivalmaand klaar. En misschien moet je gaan appen.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Anul Hendrik.
7: Stom hoe dat werkt, hè, maar dit soort verhalen geven mij een hoop rust voor mijn eigen bruiloft. Ik laat het nooit zo uit de hand lopen als de bruiloft die dit weekend is gehouden. Welke? Dat hoor je zo in de ochtendshow. 5 over 9.

0: wil niet elke keer zeggen dat minister-president Rob Jetten deze track ooit gerapt heeft hier in de ochtendshow. Maar minister Rob Jetten heeft ooit dit nummer gerapt in de Slam Ochtendshow. Yves en Gwen Stefani. Let me blow your mind. Het is 12 over 9. En ik zie dat de Mix Marathon Track of the Week eraan komt. Ah, die is vet.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Je hoort hem zo. Eerst even een rapido rondje nieuws maken. Maar dan wel op onze manier. In Noorwegen heeft de politie een complete lijnbus klem gereden. Die werd bestuurd door een 14-jarige jongen. De tiener had de lege bus gestolen in Oslo. En reed honderden kilometers over de snelweg. Andere automobilisten belden de politie. Omdat de chauffeur achter het stuur er toch wel heel jong uitzag. De politie reed de bus dus uiteindelijk klem. En heeft de jongen overgedragen aan jeugdzorg. Het bleek niet de eerste keer te zijn. Want het is al de derde keer in 6 maanden dat hij dit flikte. Dus hij rijdt honderden kilometers zonder botsing en met een lekkere snelheid. Hey, geef dat joch een baan in plaats van een strafblad. Op een middelbare school in het Amerikaanse Maine hebben leerlingen per ongeluk potgrond voorgeschoteld gekregen. De aarde was door een docent in een bakvorm gebakken om het te steriliseren. En die schaal die werd ineens verward met eten en is dus zo bij het buffet beland. 3 scholieren hadden opgeschept omdat ze dachten dat het een lekker chocoladetoetje was. Ze hadden bij de eerste hap gelukkig meteen door dat er iets goed mis was. De school benadrukt dat het echt gaat om een ongeluk en niet om een grap. Ja, dat moet je in Amerika er even bij zeggen, anders heb je de ouders op je dak met een rechtszaak en shit. Maar je hoort het goed, die kids kregen potgrond als toetje. Maar wel voor het eerst iets voedzaams geserveerd in de Amerikaanse schoolkantine. Potgrond als eten. Oh, je weet gewoon dat ze dit op Coachella verkopen voor €18 per bakje. En tot slot, de bruiloft van een 16-jarige Venezuela... Wacht even. De bruiloft van de 16-jarige Venezuela Fury. Oh, zo heet ze. Dochter van bokslegende Tyson Fury is afgelopen weekend flink uit de hand gelopen. Venezuela die zou trouwen met haar 19-jarige vriend. Maar dat feestje werd al snel verstoord door 4 politiewagens voor de deur. Via beelden op sociale media is te zien hoe de agenten een van de gasten oppakken en in een politieauto zetten. Daarmee kwam de bruiloft abrupt tot een einde. De bruiloft was sowieso al een opmerkelijk geval. Want los van de minderjarige leeftijd van de dochter van Tyson Fury droeg ze ook nog eens een opvallende outfit. Een witte bruidsjurk, een zwarte zonnebril en in plaats van hakken witte Crocs. Oké, dan was het dus eigenlijk een inval van de modepolitie. Tyson Fury's dochter wilde trouwen op haar 16e. Dat je dan zo'n bruidskindje vraagt of ze de ringen wil komen brengen. Maar dat blijkt de bruid.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 9:15. Je hebt hem al klaarstaan, hè? Het woordje festivalmaand in een WhatsAppje naar de Slam Studio. Klik nog niet op verzenden, dan ben je veel te vroeg. Wacht op het alarm. Klik dan op versturen. En win mogelijk 4 tickets voor Ultrasonic in deze Slam Ochtendshow. Met nu de nieuwe

0: Ricardo heeft one question for me. Anu, heb je al verteld over je vrijgezellenfeest? Nou, Ricardo, je hoort het stoffelijke overschot van Anu Hendricks deze ochtend. Wat moet ik er nog over zeggen? We zijn er bijna, jongens. Nog een half uurtje ochtendshow knallen. En dan ga ik het bed in. Maar het was goed. Het was goed, Ricardo. Ik was inderdaad in Dublin. Ik was ontvoerd door de vrienden. Ik moest een boodschappenlijstje. Oh, dat is nog wel een leuk detail. Ze had een boodschappenlijstje van mijn vriendin. Haar favoriete producten. En die moest ik onthouden. En ineens konden zij dus ook in een club, als we gewoon lekker aan het dansen waren, roepen: Anu, boodschappenlijstje. En dan moest ik alles opdreunen wat mijn Liz graag eet en drinkt. Dan had ik het fout. Dan kon ik weer opdrukken. Maar oh, in zo'n club waar mijn handen aan de vloer plakten. En oh, alle klassiekers kwamen voorbij. Ik had een tiara op mijn hoofd het hele weekend. Die moest ook af in sommige tenten. Zijn ze niet echt van gediend in Ierland. Vonden ze allemaal een beetje gek. En ik had zo'n Tarzan van Easy Toys in mijn koffer. Bij de incheck. Ja, alles kwam voorbij. Ik heb een heel klassiek, maar heerlijk mannenweekend gehad. Vrijgezellen weekend. Dus ik zit er lekker in. En wat valt er nog over te zeggen? Ik ben alleen maar tegen mezelf aan het lullen deze ochtend ook. Oh ja, ik vind het een leuke show. Ik hoop jij ook in ieder geval. We hebben nog een grote prijs weg te geven. Hè, dat festivalalarm kan gaan. En dan ga je tickets winnen voor Ultrasonic. En zou die dan nu afgaan? Zou het nu kunnen gebeuren, jongens? Nee? Oké. Okay. Maar gaat niet lang meer duren. Festivalmaand, zet het woordje alvast klaar richting de Slam Studio. En wacht op het goede moment met versturen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe geeft ruimte.
0: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
24: Hey Slam, goedemorgen. Het is 9:30. Vandaag best oké. Het zonnetje komt erbij en steeds meer vandaag. Temperaturen om en nabij de 16 graden. En er staat een zacht windje. Gewoon een warme wind. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister, die heeft de files. En het ziet er wel oké uit. De grootste die nog over zijn op de A2, Beest en Everdingen. Een kwartier en 10 minuten op de A16. Hendrik Ido Ambacht en de Drecht-tunnel. En dan de flitsers al. A12, Reeuwijk, Utrecht met 30,8. En de A12, Bunnik richting Maarden met 67,8. A15 en Spijk-Gorkum, 112,5. En de A28, Zwolle bij 94,8. A50, Klarenbeek-Zwolle, dat is 204,3. En de laatste is de A73 flitser gemeld bij Zwalmen richting Venlo, 24,5. We pakken dat laatste nieuws even mee. ANP in een half minuutje. Daar is Frans van der Beek.
1: Goedemorgen.
24: Morgen.
1: Het cruiseschip Hondius komt in de loop van de ochtend aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. In Stadskanaal geldt geen noodverordening meer voor het gebied rond de huizen van twee zwaar mishandelde kinderen, meldt RTV Noord. Volgens de burgemeester is het niet meer nodig, want de sfeer is nu vooral medelevend naar de kinderen toe. De aanpak van wapens onder jongeren faalt. Campagnes zorgen niet voor een daling van het aantal gewapende misdrijven waar jongeren bij betrokken zijn, meldt RTL Nieuws. Volgens de politie halen de spotjes niks uit. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
24: Yo, dankjewel Frans. Tot later.
3: Anul Hendricks.
24: De ochtendshow met de meeste muziek. En dat wil ik vandaag extra waarmaken. Lady Gaga, Bad Romance. En dit is Haven.

0: eigenlijk wel heel raar dat dat alarm nog niet gegaan is.
1: De Slam Festivalmaand.
0: Ja.
1: Opnieuw Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor Ultrasonic Festival.
0: Ja. Nou, dit is wel je moment, ja. Oh, ze rollen al binnen, maar ik wacht op die van jou. Hè. Ik had jou beloofd jou eruit te gaan pikken vandaag. 4 tickets voor Ultrasonic Festival. Kom maar, stuur een appie.

0: Thank you, DJ.
1: Graag gedaan. Ah, tenminste, zeg dat zo meteen maar, want ik moet je eerst nog blij zien te maken.
2: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
1: Oh, dit is mijn favoriete maand. Het is...
3: It's the most wonderful time of the year.
1: Zoveel festivals, zoveel tickets. Wij zijn jouw festivaldealer. De meimaand is de festivalmaand hier bij Slam. En deze week kans op Ultrasonic, waar ik zelf nog nooit geweest ben. Maar als ik dan even google op Ultrasonic Festival en ik kijk even naar die afbeeldingen. Dit ziet er waanzinnig uit. Heerlijk zo aan het water, daar in de Maarsen. En nou, het ziet er tropisch uit. Een reuzenrad. Ik zie foto's van La Fuente, nou, die er dit jaar ook weer bij is. Outsiders op de line-up. Nou, dat is helemaal lekker je dag afsluiten. Ik zit ook even te luisteren wat hij nou heeft gemaakt de laatste tijd. Maxi's vast even de wasmachine gooien. En dan sta ik daar gewoon met jou als het aan mij ligt, hoor. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Lars.
1: Lars!
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom in de Slam Ochtendshow met Anul.
4: Dank je.
1: Hey, aangenaam. Wat leuk dat jij zo snel geappt hebt. Ik zeg eerlijk, ik ben ook gewoon nog een beetje dronken van mijn vrijgezellenfeest. Ik word helemaal gek van al die appjes. Ik kijk schil. Ik zie ze links en rechts nog binnenvliegen. Maar we hebben jou eruit gevist. En Lars, beste Lars. Ik zie ook hier 30 jaar al een tijd geen festivals bezocht. Wil daar graag mee starten. Ik mag jou blij maken met 4 tickets voor Ultrasonic Festival.
4: Yes,
1: je bent erbij.
4: Je
1: bent erbij, maat.
4: Woehoe.
1: En dat niet alleen. We doen er ook nog het Slam Festival pakket bij.
4: Top, dankjewel.
1: Wat hoop je dat daarin zit?
4: Geen idee. Ik ben met alles blij.
1: Oké. Ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. De zonnebril zit erin, de fanny pack. Allerlei essentials van Slam om jouw festivalervaring nog beter te maken. Dus leuk, we zien je daar op 11 juli aan de Maarse Veense Plassen.
4: Yes, top, dank je.
1: Lars is erbij en jij maakt ook nog kans. De hele godganse dag en week Ultrasonic bij Slam.

0: ben net terug uit Dublin. Ik ben echt geen grap. Ik ben een paar uur geleden pas geland. En nou, het is gelukt. We did it. We hebben een hoop aan elkaar gehad deze ochtend. Thanks voor het intunen. En nou, het meedoen aan deze geweldige festivalmaand van Slam. Je maakt de hele dag nog kans. Geen zorgen. We gaan nu in één rechte lijn zo naar de lunch toe van Slam. Met straks house in de pauze. En dus zometeen Jarno hier. Dit voelde gewoon als de laatste opdracht of zo van de vrijgezellenparty. En we did it. Hoppa. Gewoon een ochtendshow gerokt nog eventjes. Wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur met een hele nieuwe. En ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen. De hele dag nog kans voor die tickets Ultrasonic. Dus hou Slam aan. En dan heel graag tot morgen vroeg ook weer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de politie. Wij vragen uw aandacht voor een opsporingsbericht. In korte tijd zijn honderden, dan wel duizenden mensen slachtoffer geworden van diefstal. De verdachten zijn pomp 1, pomp 2, pomp 3, pomp 4, pomp 5, pomp 6 en in sommige gevallen ook 7 tot en met 14. Slachtofferhulp zal vanaf vandaag op elk tankstation aanwezig zijn. Kijkt u goed uit. Herkent u de dader? Meld misdaad anoniem online.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
25: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
28: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
29: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
30: vliegtickets.nl.
29: Vertrouwd sinds 1999.
0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Vertrouwd sinds 1999.
0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porta Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit, maar niet zoveel als een alleenstaande. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. En nu het weer van Weer Online. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
4: En dan maakt het 2:10 een hele goede morgen. Flitsmeister, die belt nog even vertraging op de weg. Die vind je op de A2 richting Utrecht bij Culemborg. Daar verlies je nog 18 minuten. En flitsers op de A1 richting Hengelo bij 159,3. De A9 Haarlem richting Alkmaar bij Beverwijk. Controle bij 54,1. De A15 in de richting van Gorkum bij Enspijk. Opletten bij 112,5. En de laatste is de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Beekbergen. Voetjes van het gas bij 195,2. Binnen een minuutje zijn we terug in de muziek met Calvin Harris. Komt eraan.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Boost your summer.
30: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Jarno van der Wielen.
4: Good morning. Zometeen nog even terug naar de Ziggo Dome feeling van dit weekend. Aiken en Eminem komen eraan. Ook Jaden Boysen krijgen naar Calvin Harris. Dit is Promises.

Jada Boys en David Guetta. En Upside Down. Slam. Good morning, het is 10 minuten over 10. Ben je het weekend een beetje... heb je het een beetje overleefd? Ben je weer helemaal ready om aan de bak te gaan? Laten we nog heel even terug naar het weekend gaan. We gaan even terug naar de Ziggo Dome. Twee avonden stonden ze daar op rij. Nio en Aiken in een uitverkocht huis. En het was een hele goede show, hoor ik van heel veel mensen. Zelfs de afterparty, die duurde tot 2 uur 's nachts. Maar ja... Dan vooral in de parkeergarage, want ook onze vriend Harry Styles staat nu in de arena. En dan is het daar ontzettend druk. Maar ik hoop dat je genoten hebt. Harry Styles trouwens was ontzettend goed. Hij had wel even een beetje last van een verkoudheidje. Maar we gaan de fruitman die kant op sturen richting Amsterdam. Terug naar de Ziggo Dome met Aiken. Je hoort hem nu met Emma.

0: Good morning, je luistert Slam. Slam. Met David Guetta, Sia, Beautiful People in de startblokken. Muziek van Katy Perry en Snoop Dogg en California Girls. En die inspiratie voor die track, die begon op een feestje. Toen Katy Perry lekker met de vriendinnen wat aan het drinken was. Het glas ging omhoog, ze gingen proosten en keihard meezingen op deze track. En toen viel het kwartje bij Katy Perry. Iedereen is altijd heel trots op New York, maar waar is de ode aan California? Ja, die schijnt er dus niet zo te zijn. Hetzelfde een beetje hier in Nederland. Je hebt Coldplay die zingt over Amsterdam. Nothing But Thieves zingt over Amsterdam. Heel de wereld kent Amsterdam. Maar waar ik vandaan kom, Den Bosch, heb je alleen dit.
1: Ik hou van Den
0: Bosch. Het is toch niet hetzelfde, hè?
1: Van de
0: nou ja, zo dacht Katy Perry ook. Alleen die kan wel liedjes maken. En die dacht, ik maak een ode aan Californië vanuit een meidenperspectief. Dan krijg je dus deze.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Good morning, dit is Slam met Jan Sommers. En Shadow. La Fuente, Outsiders, Benny Rodriguez, Bokusam, Chucky, Freddy Romera, Jordi Bernal. Ze gaan allemaal contact leggen met jou. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Bibi Rexha komt eraan.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ethos sneller dan snel.
5: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: 10 minuten over 10:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag vandaag, er komen ook wat buitjes voorbij. Onweer kan er lokaal voorkomen en vanavond dan wordt het weer vrij zonnig... en de temperatuur die ligt vandaag rond de 16 graden. Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Flitsmeister, maar nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je nog een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En flitsers op de A15 richting Del bij Enspijk. Controle bij 113.1. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Beekbergen. Voetjes van het gas bij 195.2.
11: Jarno van der Wielen.
10: Zometeen nieuwe muziek van de Sick Individuals. Sunrise komt eraan. Ook B.O.B. krijg je naar BB Rexha. Dit is New Religion.

0: Lekker hè, zo uit het niks even om 10:45 even een beetje die spice erin brengen op maandagochtend. En heb je nou zoiets van, iedere artiest die ik net hoorde vond ik nice, heb ik wat voor je.
1: De Slam Festivalmaand.
0: La Fuente, de Afrobro's, Freddy Morera, Chucky Bokusam en de Outsiders die je net allemaal hoorden, staan op Ultrasonic Festival. Daar kan jij bij zijn. Je maakt deze week kans in de Slam Festivalmaand op 4 tickets. Voor 11 juli kan je erbij zijn op de Maarsveense Plassen. Wat moet je doen? Je moet een beetje scherp zijn. Ook weer deze maandagochtend. Hoor jij het festivalalarm voorbij komen? App dan Festivalmaand. Deze kant op via de app van Slam. En je hebt zomaar, voor je het weet, 4 tickets te pakken voor Ultrasonic Festival. Met La Fuente, Outsiders en ga zo maar door. Scherp blijven. Muziek van Taylor Swift komt eraan. Shane Khan krijgt een Purple Disco Machine. Dit is Substitution.

0: Dit is Slam met Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, ik laat het even op je indalen. Want je had al lang verwacht dat het alarm gehoord zou worden.
1: Ja, ja.
0: Nog helemaal niks, maar blijf lekker scherm, want misschien gaat het zo meteen wel af. Het festivalalarm app dan Festival Maand via de app van Slam om tickets, om kans te maken op tickets voor Ultrasonic Festival. Met onder andere Love Winter daar op de line.

0: voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
3: Boost yourself.
1: Vertrouwd sinds 1999.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Hikes. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl

0: sporten in sportvoeding.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
10: Heijn. De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De Flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. Burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slime.
4: Flitsmeister dan, die wel nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer lange file. En flitsers op de A9 in de richting van Haarlem. Een controle bij Heilo bij 68,2. De A15 Gorkum in de richting van Del bij Enspijk. Opletten bij 113,1. En de laatste vind je op de A50 richting Apeldoorn bij Beekbergen. Voetjes van het gras bij 195,2.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Jarno van der Wielen.
2: En nog een uurtje tot de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze om 12 uur met alle genres in de mix. Zometeen Rihanna komt eraan en eerst Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.

0: Another hoorde je.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Met jouw kans op tickets voor Ultrasonic Festival. Dat betekent La Fuente Outsiders, Benny Rodriguez en ga zo maar door. Allemaal op de line-up, daar kan je bij zijn. En dat zou ook de volgende kunnen zijn. Linda, goedemorgen. Hallo?
2: Ga niet goed.
0: Linda?
2: Hallo,
0: Linda? Linda, het hele land wacht op je.
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, ben je daar? Linda, hallo.
2: Hi.
0: Hey.
2: Zo.
0: Nou, check. We hebben verbinding. Hey Linda, goedemorgen. Ben je een beetje een partyvrouw of niet?
2: Ja, zeker. Ik hou wel van een feestje.
0: Hartstikke goed. Wat is het laatste feestje wat je gepakt hebt dan?
2: Laatst een tijdje terug, Mystic Garden was dat.
0: Oh, Mystic Garden, waar we vorige week tickets voor hebben weggegeven. Die vorige editie, daar was jij bij.
2: Ja, klopt.
0: Oh, en hoe was dat dan?
2: Ja, geweldig.
0: Dat was
2: een heel mooi feest.
0: Goed zo. Jij dacht van, goede sfeer, alles erop en eraan, lekker weer. Nou, ik hoop dat dat in juli ook zo is, maar daar ga ik wel even van uit. En jij dacht, weet je, we gaan er eentje achteraan plakken. Jij wil naar Ultrasonic Festival.
2: Ja, het zal geweldig zijn.
0: Nou, bij deze, Linda, je hebt ze te pakken.
2: Yes, super, geweldig.
0: Schreeuw het even uit, want ik kan het niet meer doen. Ik ben mijn stem al kwijt voor jou. Jij wint 4 tickets voor Ultrasonic Festival. En we doen er ook nog eens een Slam Festival pakket bij. Veel plezier.
2: Heel tof, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan, namens de vrienden van Slam natuurlijk. En hoor jij vandaag het festivalalarm weer voorbij komen? App dan Festivalmaand.

12 jaar moeten wachten. En dan kan je denken, het kan alleen maar tegenvallen. Absoluut niet. De nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran 12 jaar hebben we moeten wachten. En nog steeds vinden we het de belangrijkste. Grand Slam deze week. Hij heet Repeat It. Yeah.

0: 1,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Good morning, het is 2:02. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er komen nog wat buien voor en het is bewolkt vanmiddag. De temperatuur die schommelt tussen de 16 graden en de 18 graden. Maar vanavond wordt het alweer vrij zonnig en blijft het droog. Gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging op de A28 richting Amersfoort bij Harderwijk. Door een ongeluk moet je daar 18 minuten bij je reistijd optellen. En flitsers op de A1 richting Amsterdam. Controle bij Diemen. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heilo. Ze controleren bij 68,2. En de laatste is de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Beekbergen. 195,2.
0: Jarno van der Wielen.
22: Zometeen een kleine throwback naar de arena. Harry Styles, As It Was, komt eraan. Eerst Just Stay, dit is Turn the Lights Off.

is in Nederland. Harry Styles. En As It Was hoorde je op Slam. Het zou zomaar kunnen zijn dat je hem tegenkomt tijdens het hardlopen. Dat doet hij heel veel. In een koffietentje. Sterker nog, als je hem tegenkomt in een koffietentje, dan krijg je nog gewoon een dikke shout-out voor duizenden mensen in de arena. Dat zei hij op zijn eerste avond. En als jij dat naar twee dames die ik ontmoette in een koffietentje, was super gezellig. Dus ben extra alert voor Harry Styles. Hij staat 10 keer in de Amsterdam Arena. Die heeft er nu 2 gehad. Ik was bij de eerste. Toen was hij nog een beetje nerveus. Was hij een beetje verkouden. Maar de tweede die schijnt al veel en veel en veel beter te zijn. Wil ik ook nog even een kleine oproep doen naar de mensen die nog gaan. Er staat voor de arena staat er een man. En die heeft een kraampje. Normaal verkoopt hij daar Ajax-sjaals en zo. Maar nu verkoopt hij daar boa's. Alleen had de memo even gemist. Want de boa-era van Harry die is zeg maar 2 jaar geleden gestopt. Dus niemand weer meer zo'n boa hebben. Dus als je nog wat kleingeld over hebt, geef het aan die man. Ik vind het zo zielig eigenlijk. Maar goed. Dat kan je uitgeven wat je bespaart op Ticketswap, toch? Want niet alles is uitverkocht. Maar goed, Jean-Paul is onderweg. Eerst Fischer en J-Lo.

0: Slam Good Morning. Met Thomas Gray en Rumors. Betekent 8:08. Zometeen begint hij weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Let's go house in de pauze.
0: Met zometeen, we gaan knallen.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
19: Novamora.nl, een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
20: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
25: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
26: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
4: When I land my best punch, you will go down.
3: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet een wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap twee keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baren. De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slime.
27: Exact 12 uur, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die wel nog even vertraging, die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar moet je nog 20 minuten bij je reistijd optellen. 3 kilometer lange file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. House in de pauze, begint binnen een minuutje.
28: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
29: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
31: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
32: Honor the craving.
33: Domino's.
34: Boost.
35: Boost your summer.
36: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week. Ultra.

0: maandag.
1: Pauze in de pauze.
2: Pauze in de pauze. Dan een lekker pauze.
3: Pauze in de pauze.
0: Knallend van start zometeen met Avicii. Age of Love komt eraan. En eerst Parla en Padou. Dit is Liberté.
4: Liberté.
0: Dat zeg ik.

boven ze in de pauze met United Nations en Out of Touch. Daarvoor nog Deep Zone, It's Gonna Be Alright. In de mix, wat wil je horen? Geef het door via de app van Slam. Met zometeen Jack U, Justin Bieber, Outkast komt eraan. En eerst Ain't That Just The Way in de mix.

0: House in de pauze. Blijf hier.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: iemand die het een tikkie anders doet.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett op 85% korting.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus.
13: Aldi. Keukenkopers, opgelet. Nu.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18+ speelbewust.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Helemaal los bij Ethos.
26: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
28: Houd ze in de pauze.
29: 1 minuut over 12:30, tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een wisseling tussen wolken, zon, buien en een klap onweer. Het is rond de 16 graden en vanavond maak je nog een keertje kans op zon. Daar moeten we maar een beetje naar uitkijken. Lekkerste lunchpauze van Nederland. Here we go met deel 2 zometeen. Coldplay, Him for the Weekend komt eraan. Olly Murs, Troublemaker. Depeche Mode en Enjoy the Silence. En ook Prodigy en Smack My Bitch Up.

laatste lunchpauze van Nederland met Depeche Mode en Enjoy the Silence. De eerste demo voor deze track, dat was eigenlijk een hele rustige piano ballad. Een piano was eigenlijk ook het enige instrument wat ze gingen gebruiken. Thank God dat ze er nog een keertje over geslapen hebben. House in de pauze, het tempo gaat omhoog. De interval is voorbij met zometeen de Prodigy en eerst Vera Kotcha. Dit is Carte Blanche in de mix.

0: Oefening all around in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Die zometeen doorgaat met Thomas van Empelen. Ja, ja.
1: Lekker. Hoe was Harry Styles in die galmbak van de arena?
0: Ik vond het echt hartstikke leuk.
1: Ja?
0: Ja, absoluut.
1: Maar was het te horen ook en zo?
0: Ja, best wel eigenlijk. Ja, maar goed, hè, weet je, het is de arena, dus die filter die moet er altijd een beetje overheen. Ja. Het is
1: heb je
0: altijd...
1: nog flink lopen meeschreeuwen dat je stem zo naar de kloot is? Of,
0: Ja. I was five and he was six. Zo, dat is jong.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt 60 miljoen euro terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep naar de wedstrijd Volendam-Telstar. En de gemeente geen risico wil nemen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slime.
2: Dankjewel, dan even kijken naar de wegen. Eigenlijk weinig aan de hand, behalve die ouderwetse grenscontrole. Dat vindt plaats op de A1, de A12 en de A37 richting Schade Duitsland. Zometeen nog een uur lang alles in.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week. Ultrasonic Festival.

donderdag is qua gevoel, toch? Dit is geen maandag geplaatst, maar wel lekker. Dario G in Carnaval de Paris, de volgende man die je gaat horen. Die gaat lekker een soort van op vakantie met zijn tour. Hij gaat naar Servië, Belgrado en ook hij staat hier in het amfitheater van Pula. Dat is een stad in Kroatië, daar staat hij. En ook nog eens een keer naar Moldavië. Dus Servië, Kroatië, Moldavië. Heel Oostblok gaat hij pakken. Dan niet letterlijk trouwens, want dat zou hij wel lekker vinden. House in de pauze, Ricky Martin.

Michael laat weten in de Slam app dat hij zijn eerste WW-dag aan het vieren is met Slam. En heel eerlijk, je hebt er zelf voor gewerkt, ook je WW, dus meer dan terecht. Calvin Harris, Giant, daarvoor nog de Fing Fings en That's Not My Name. En zo meteen een dame die eigenlijk Italiaanse roots heeft en een beetje Iers en Schots. Dan weet je, dat zijn Amerikanen, precies. Gwen Stefani is zo meteen cool na deze 90s klapper. New Radicals bij Slam. You get what you give.

0: Uninvited. Dat mag ik je uitnodigen voor nog een half uur. De beste slam, throwbacks en anthems in de mix. Zometeen Fatboy Slim, Swedish House Mafia en ook Oliver Heldens met een classic.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Nu bij Scapino. Tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99.

0: sportvoeding. De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN. Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding. Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.

dan wordt het nog extra zonniger. En de temperatuur maximaal 16 graden. Langzaam opmaat naar het einde van de week. Dan kan het zelfs 25 graden worden met heel veel zon. Lekker. Want de natuur heeft wel weer genoeg regen gehad inmiddels. De hits in de mix. Swedish House Mafia zometeen. Miami to Ibiza. Fatboy Slim komt eraan. Dan deze classic op Slam. Alle verheldens. Gekko.

0: Zo goed. PPK Resurrection aan het einde van Houze in de pauze. Applaus voor Mixtress Elaine Tiller. Morgen, zelfde tijd, 12 uur. Natuurlijk op deze zender weer een nieuwe mix.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
13: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. L.K. Bennett tot 85% korting.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Oranje fans.

0: Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
2: When I land my best punch, you will go down.
1: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hanta-virus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan er een bedrag van bijna 7 miljoen euro. De verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slime.
9: Een samenvatting van het nieuwsbulletin is dat Bulgaren dus ontzettend veel geld jatten en tegelijkertijd ook het Songfestival gaan organiseren. Nou, dat heft elkaar weer op, weet je zo. Het is iets over 2. Situatie op de weg weinig aan de hand, behalve 1 vertraging. Dat is de A37. Grenscontrole richting het Duitse Meppen. Daar 10 minuten. Dat was hem. Het is zometeen muziek van YouGel en ook Axwell en Grosso. Komen eraan.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Oh.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Thomas van Empelen.
7: Het is maandag, daar kan ik weinig aan doen, maar ik heb wel festivaltickets voor je. En de beste muziek voor je maandagwerkdag. Rihanna zometeen in YouGal. Eerst een mooie van Axwell en Ingrosso.

een soort van mantra, dit, hè? Zo. Bam. Yougel Sotto en Jamaican Bam Bam. En ik denk dat die Yougel een van de weinige DJ's is ter wereld die ook echt blij kan maken met een zak met slakken gevuld met kruidenboter. De beste man is namelijk in het zuiden van Frankrijk geboren. En dit heb ik meegemaakt vroeger op de camping bij mijn ouders. En ik weet nog dat ik zelf mijn ouders vroeg van... Wat zijn die mensen aan het doen in hemelsnaam? Ja, zonder dat in hemelsnaam dan, op mijn leeftijd van 7. En toen zeiden mijn ouders van ja, die mensen zijn dus slakken aan het plukken van de straat. Die gaan ze wassen en die gaan ze dus later vanavond opeten. En ik zat alleen maar te denken, hé, die gekke Fransen. Dat is nooit veranderd daarna. Hey, zometeen Mix Marathon Track of the Week komt eraan van een guy. Die kennen we ook nog van deze. Clooney. Ja, toen was het nog Prospera en Clooney. Stond hij op nummer 2. Hij heeft zometeen zo'n beetje eigenhandig de Mix Marathon Track of the Week in handen. Die ga je zometeen horen. Binnen een maand alweer de Mix Marathon Track of the Week. Dat gebeurt niet vaak. Dat zegt wel iets over.

Maandag werkdag. Dit is Slam, Your Kygo, One Republic en Chasing Paradise. Ik heb dus dit weekend iets gedaan waar eigenlijk niemand echt blij van wordt. Namelijk verhuizen. Ik heb iemand geholpen. Nou, iemand, mijn eigen vriendin. Ze is verhuisd van het zuiden van het land naar Den Haag toe. En dat is natuurlijk jammer dat ze nu niet meer mijn lekkere vriendin is. Dat is ze niet meer. Ze is nu maar lekkere vriendin. Maar kaka, lekkere vriendin. Dat is toch een beetje Haags volgens mij, toch? Mocht.

0: van de tijd. Nou, ze voelden het wel een beetje dit weekend. I just wanna swim. Zoveel regen viel er. My god, hij zegt BTS en swim hierbij, Slam. En BTS wordt veel gebruikt, in ieder geval vroeger ook voor behind the scenes. Back to school, in het geval van BTS. Even kijken of mijn Zuid-Koreaans een beetje op orde is. Bangtan Sonyeongdang. Sonyeongdang, Bangtan. Daar staat het voor. Goed, weet je dat ook weer. Zo meteen, muziek van Kevin Little, alsof het zomervakantie is. Turn Me On komt eraan en ook de bouwsap.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Het is 2:30. Ik heb net even dat vooruitzicht qua weer even doorgeappt naar een vriend. Want dit wordt zo gigantisch mooi. Ik kan het hebben over vandaag. Het is een beetje bewolkt, onweer. Einde van de dag wat zonniger, maximaal 16 graden. Maar nobody cares. Morgen meer regen. Maar vanaf vrijdag 27 graden. En dan volgende week, maandag, dinsdag, woensdag. Het is ver weg. Maar temperaturen van boven de 30 graden. Zomer komt eraan. Als je nog vrij kan vragen volgende week. Ik zou het doen. Check maar even in je weer-app. Het ziet er goed uit. En dan de situatie op de weg. Dat is ook allemaal niet verkeerd. Namelijk weinig vertraging. Alleen wat grenscontrole op de A1 en de A37. Op de A37 vanaf knooppunt Holsloot richting het Duitse Meppen. Daar 12 minuten.
12: Thomas van Empelen.
11: In dat geval meer dan terecht. Wat lente zomermuziek op de zender. Kevin Little komt eraan. Eerst de Bouwsa Magnetic. Dit is Slam.

niet alleen de tune van La Fuente stijgt op, maar jij waarschijnlijk ook met deze nieuwe. Het is Time to Go, de nieuwste La Fuente. En dan weet ik dat bij Beeld en Geluid in Hilversum, dat museum, ligt er dus een staart. Ja, godverdamme, van een radio-dj, ook nog eens een keer een man. Die hebben ze afgekomen.

uitgeknipt worden en hij komt in het museum terecht. Ik heb bij deze gezegd. Hey, zo meteen over eeuwigheidswaarde gesproken. Een zangeres die is opgenomen in het Amerikaanse erfgoed. Ja, samen met Beyoncé. Welke zangeres het is, je hoort het zo meteen. Nu eerst Chesto.

Taylor Swift, I Knew You Were Trouble bij Slam. Op zich wel grappig. Slam, de studio daarvan zit dus aan een soort van parkje. Ja, je kan het niet zien, want het is radio. Maar er zitten dus twee mensen, ik denk van ongeveer 23... ontzettend ordinair met elkaar te tongen op dit moment voor het raam van de studio. Maar je kan dus niet zien door het raam van buiten dat dit dus de Slam studio is. We zijn wel verliefd op elkaar, schattig. Ik ga dan wat foto's ervan delen. Toevallig net even een klein stukje gefilmd. Je hoorde Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. En de Taylor Swift heeft het goed gedaan, namelijk haar hele album 1989. Wordt dit jaar opgenomen in de National Recording Registry van Amerika. En dat betekent dus ook dat het Amerikaans erfgoed wordt. En ook wel lullig ten opzichte van Beyoncé. Want namelijk het hele album van Taylor Swift komt erin. Maar alleen van Beyoncé één singeltje. En dat is de single Ladies Put a Ring on It. En die wil ik graag aan je laten horen. Maar

Godverdamme, zijn nog steeds aan het zoenen buiten voor de studio. Ja, een meid en een guy met een snelle Gucci-pet... die zijn aan het zoenen voor de studio van Slam. Die heb ik geen idee dat hier in de studio zit. Maar wij kijken erop uit. Ja. Vraag ik me ook af, wat doe je nou op een maandag? Wat is het? Een paar minuten voor drie. Misschien gaan ze straks samen naar het UWV, want dat is het ook hier om de hoek namelijk. Zometeen een track, een throwbackie. Het is een soort van alsof je house in de pauze hoort in drie minuten tijd. Het is een waanzinnig nummer, joh.

autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer!
16: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
23: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
20: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
24: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
25: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
26: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
25: Oh, Otrium?
26: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
27: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
29: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
30: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt toch niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. Dus het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste vier lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ach, mensen die klagen over klokken, dat geluid dat het niet meer kan. De kerken zijn er al honderden jaren. Ik weet één ding zeker, die mensen die ervoor zorgden dat die kerkklokken dus zachter moeten luiden, zijn dezelfde mensen die op zondag ochtend om 8 uur zitten te boren, weet je wel. Van die experts die nog even een lijstje willen ophangen. Ik weet het zeker. Even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Die weten waar het vast staat. Dit zijn de vertragingen langer dan 10. Nou, dat zijn er wel heel veel. Doe even, nou ja, vanaf een minuut of 14. A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug daar 20. A27 Utrecht-Breda voor hetzelfde Merwedebrugie 14 minuten. En de A67 Venlo richting Eindhoven voor de Randweg N2. Ongelukkig gebeurt 25 minuten. Zometeen.

0: voeding. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Thomas van Empelen.
4: Ja, ik kan zomaar afgaan. Dat festival alarm voor tickets voor Ultrasonic. Zometeen Haven Iron, de eerste track die hoort bij Housen in de pauze. Als je hem hoort, dan snap

Slam met Haven en I Run. ChatGPT, we gebruiken het allemaal volgens mij wel toch. Wereldwijd nu ook een miljard mensen. Maar ChatGPT is bezig met een nieuwe functie die ze willen uitrollen. Binnenkort ook in Nederland. En het is er eentje waarbij ik twijfel of dit al heel slim is om te doen. Dat zo meteen. Ook de Grand Slam van Martin Garrix. Nu Lady Gaga.

Sheets en Jane teruggebeld. Die hadden festivalmaand geappt, maar dat moment is nog niet daar. Hoor je het festivalalarm voorbij komen? App dan als een razende festivalmaand deze kant op in de Slam WhatsApp. En ga met je vrienden naar Ultrasonic. Dat later. Eerst even dit. Ah, ik kan je wel vertellen dat binnen nu een half uur gaat het alarm af. Weet je dat in ieder geval. Dus blijf bij Slam. Hey, dan ChatGPT. Vandaag in het nieuws dat meer dan 1 miljard mensen het actief gebruiken iedere maand. En er steeds meer mensen die gaan ook andere adviezen vragen aan ChatGPT. Bijvoorbeeld of die ene vlek op je lichaam nou kanker is of niet. Dat gebeurt echt vaak, hè, dat mensen dan zeggen van ja, ik heb 3 keer lopen niezen. Ik hoorde dat van de huisarts dit weekend. En dat mensen echt denken dat ze dan doodziek zijn. Door AI. Maar goed, ChatGPT vroeg al om medische dossiers bij sommige mensen. Van maken we een foto van dit en dit en dit. Dan kunnen we betere gezondheidstips geven. Maar er komt nu wat lijp samen met ChatGPT. Jongen, dat is namelijk, ze willen financieel advies geven. Maar dan moet je wel eventjes je rekeningnummer gaan koppelen. En op zich was ik vroeger echt een privacy guru. Hoe hypocriet is het dat ik mijn belastingaangifte dus ook met ChatGPT samen heb gedaan? Ja. Ik heb gewoon alle documenten geüpload die ik had. En heeft hij uitgerekend wat ik moest invullen overal en zo. Ja.

0: eens te kijken in mijn agenda. 11 juli. Dat was een mooie datum. Ja. Helemaal mooi als jij erbij bent. Ultrasonic. Met name als Chucky, Afro Bros, Michel de Heij. House in de pauze met de Elaine Tielis er ook bij. En La Fuente, Outsiders, één groot feest. En houd Ticketalarm in de gaten, het Festival Alarm. Hoor je dat, app dan Festival Maand deze kant op in de Slam op WhatsApp. En ik hoor je denken, oh, hoofdpijn, Slam WhatsApp, hoe kom ik daar? Heel simpel, ga naar slam.nl, tik het WhatsApp-logo aan. Of jakker even die hele fijne Slam-app op je mobiel. Waarmee je overal Slam kan luisteren, ook in het buitenland. En hoor je het Festival Alarm, app dus Festival Maand deze kant op. En ga met al je vrienden naar Ultrasonic. Het Festival Alarm komt eraan.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
10: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost
5: yourself. Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ach, weet je wat, ik stop met radio maken. Ik ga gewoon naar de Belastingdienst. Als ik dat zo'n spotje zo hoor, denk ik meteen omschakelen. Hey, het is iets over 3:30. Weer online weerbericht voor je. Het is een beetje zonnig, af en toe wat regen. En de temperatuur tussen de 15 en 16 graden. Morgen dan is het droog. Daarna helaas wel regen en meer regen dan vandaag op de meeste plekken morgen. Einde van de week wordt wel zomers warm, dus hou vol, hou vast is de boodschap. Dan even naar de wegen, de vertragingen vanaf 17 minuten. Er staat 60 kilometer in het land. We beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan een 30 minuten extra. De A67 Venlo Eindhoven voor de Randweg N2, daar is een ongeluk gebeurd, 3 kwartier extra. En op de N197 Heemskerk richting Beverwijk voor Beverwijk Oost. Misschien zijn de kruiden de helft van het geld bij de Zwarte Markt, je weet het niet, maar daar 17 minuten extra.
14: Thomas van Empelen.
13: Festival Alarm zou er zomaar aan kunnen komen. Ook muziek van Sarah Larsen. Dit is Jaden Boyston.

0: 35 uit Hoorn. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Wat is het meest freaky aan jou?
1: Het meest freaky aan mij? Ja. Ik drink altijd koude koffie.
0: Ja, dat is niet helemaal wat ik bedoel.
1: Ik slaap met mijn sokken altijd aan in bed, ook als het heel warm is.
0: Jezus.
2: De Slam Festivalmaand.
0: Ah, dit is wel.
2: Deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Hallo, heel freaky, Dinja. Altijd slapen met je sokken aan, ook al is het 35 graden.
1: Heerlijk.
0: Wat goed, duidelijk. En je 11 juli, Maarsenfeesten Plassen, het grote Ultrasonic Festival. Met name als La Fuente, Outsiders, Roog, Eric, Chucky, Avril Rose, Michel de Hey, Prank, Housen in de Pauze is erbij. En Dinja, 35 uit Hoorn.
1: Ja.
0: Goed nieuws, jij bent er ook bij.
1: Echt?
0: Ja.
1: Dank je wel.
0: Je bent zo aan het schreeuwen dat de telefoonverbinding wegvalt. Mooi is dat. Hey, gefeliciteerd in deze heerlijke festivalmaand. Dus 4 tickets voor Ultrasonic. Zaterdag 11 juli, Maarsenveense Plassen. Jij bent erbij.
1: Oh, geweldig. Dank je wel.
0: En het lekkere is, we doen er ook nog Housen in de Pauze kousen bij trouwens. Dus dan kan je lekker met Housen in de Pauze kousen. Nou. Kan je dus lekker slapen s'nachts bij 35 graden deze zomer.
1: Heerlijk.
0: Hey, heel veel plezier daar. Geniet ervan.
1: Dank je wel.

0: goeie werk dit. Purple Disco Machine, Sylvie and the Giants en In Dark. Het is dus bij Slam. De festivalmaand en lekker tickets voor Ultrasonic gaan er ook uit bij de Slam Middagshow. Dat is vanaf 5 uur met Patrick Erik Jan, die trouwens jarig is geweest. En Julia, dus houdt in de gaten. Snel meteen Isabel Usher, eerste Gord Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Een beetje je best doe. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

Topic, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. Op welke leeftijd gaan we tegenwoordig uit huis bij onze ouders? Dat wordt natuurlijk steeds later, omdat die huizen allemaal niet verkrijgbaar zijn. Maar hoe dat zit van leeftijd en zo, hoor je zo meteen. En ook, je mag dus blijkbaar je baas niet uitmaken voor Dickie. Ja, dat hoor je ook zo meteen. Slam. Coming up. Ja, dat kan dus niet meer. Nou ja,

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Oranje.

0: die het een tikje anders doet.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politici worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen 2 demonstraties in de stad, een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt, de meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog. Daarna gaat het weer regenen. En dit was het nieuws op Slam.
16: Ah, het is een kwestie van tijd, toch? Ik hoop dat John de Mol meeluistert. Maar dat Peter Gillis nu gecanceld is, dat het dan Vitesse de soap wordt. Want die club, nu ook weer. Het is altijd zo treurig. Verdient dus zo. Een paar minuten over 4. Situatie op de weg. Redelijk druk. 130 kilometer. Beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan. Daar 40 minuten over 11 kilometer. Altijd lastig daar in de spits. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor knooppunt De Hocht. 26 minuten extra. En een vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein. Daar 24 minuten.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Hikes. Jij en die spullen van je komen
2: komen er niet meer in.
18: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
19: Allstate geeft ruimte.
20: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allstate.nl.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Boost your summer.
26: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Thomas van Empelen.
16: Bij een supermarkt ontslagen worden door één magisch woord. Dat woord hoor je zo meteen. Bibi Rexha komt eraan. Eerst Getta, Sam Martin. Dit is Dangerous.

0: een tikkie plat, maar wel echt ontzettend lekker. Bibi Rexha, Fateless, een nieuw religion bij Slam. Goedemiddag.
1: Thomas van Empelen.
0: Even wennen deze week, hij zegt. Een normale werkweek. Geen Pinksteren, geen hemelvaart, geen jeukende teen van Jezus, maar gewoon 5 dagen werken. Gelukkig is dat volgende week alweer klaar. Ja, lekker. Hey, zo meteen hoor je hier bij Slam op welke leeftijd Nederlanders het huis van of hotel papa of mama verlaten. Gemiddeld gezien in de Europese Unie is dat op iets boven de 26 verlaten mensen het huis. Maar is dat hoger of lager in Nederland? Dat hoor je zo meteen. Eerst ontslagen worden bij een supermarkt. Dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Maar sommige woorden kan je gewoon niet zeggen tegen iemand. Dit is wel een bijzonder bericht. Ik lees het even voor, oké? Een teamleider van supermarkt Fomar. De super voordeelmarkt. En die zijn collega's herhaaldelijk beledigde en intimideerde. Is op staande voet ontslagen. Het moment dat de man zijn leidinggevende uitmaakte voor. Nu komt hij. Vetklep was voor de Fomar de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens de man werd hij juist zelf beledigd. Ja, wat kan je nou zeggen of niet zeggen tegen collega's? Kijk, het geldt niet zo lekker. Ik had het er vandaag nog over in een meeting, heel kort met een collega ook, dat ik op een gegeven moment zei van ja, die persoon is een beetje romig, weet je. We hoeven niet te zeggen dat hij dik is, maar een beetje romig. Het ging niet over een collega trouwens, maar gewoon over iemand in de media, dus dat, ja. Kun je altijd gebruiken en dan word je dus waarschijnlijk niet ontslagen. Dus zometeen, op welke leeftijd gaan wij in Nederland

licht erotische titel Dive Into Me van Alok en Khalid hier bij Slam. Hey, dan, ik vond vroeger altijd als je op je, 35ste nog thuis woont, dan is er echt iets mis met je. Tegenwoordig met de huizenmarkt, 25 eigenlijk ook al, maar je kan niet heel veel kanten op helaas. Gemiddeld gezien in de Europese Unie verlaten mensen het ouderlijk huis op hun 26ste. Vooral Italianen doen dat echt laat, pas als ze geld hebben om een eigen woning te kopen. Maar wat is nou het gemiddelde van Nederland voordat wij hotel papa, hotel mama en dat opgemaakte bedje en alles wordt schoon en je kan lekker mee eten aan tafel, dat huis verlaten? Dat staat, even applaus voor onszelf jongens, hè. We zijn lekker toch een beetje calvinistisch. De gemiddelde leeftijd dat we ons huis verlaten bij de ouders is 23,4 jaar. En dan doen we het goed in Europa. Lekker. Zometeen nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. En dit is Medusa bij Slam.

0: van Max bij Slam en Sweet But Psycho. Het is tijd voor een nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. Vandaag gaat de telefoon Deen 22 uit Zandvoort. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag man.
0: Hey, even checken, voor iemand die in Zandvoort woont. Vind je nou zelf je eigen boulevard ook zo lelijk met al die betonbouwen en die flats en zo? Of vind je dan, kun je dan wel mooi vinden?
1: Ja, het had er beter uit kunnen zien, zeg maar. Ja, als je bijvoorbeeld naar Noordwijk kijkt, is dat wel iets mooier.
0: Nee, oké, zijn we daarover eens. Ik bedoel, in de zomer is Zandvoort echt leuk. Maar nu met deze druilerige regen wil je niet doodgevonden worden op die boulevard daar.
1: Nee, inderdaad. Toch? Nu hoef je er niet langs te gaan, zeg maar.
0: Oké, nou hebben we dit onderwerp even afgestreept. Deen 22 uit Zandvoort. Vertel, wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet?
1: Niet aanraken of schoonmaken voor 3 dagen.
0: Dan ben jij denk ik huisarts.
1: Nee, geen huisarts.
0: Oh. Hey, dan moeten we gaan raden, Deen. We gaan jouw beroep proberen te raden. Nog even 1 keer. Wat zeg jij 100 keer op een dag?
1: Niet aanraken of schoonmaken voor 3 dagen.
0: Oh, je gaat ook een beetje harder praten als je dat zegt ook. Autoritair hoor ik.
1: Duidelijk, hè? Duidelijk. Ja.
0: We gaan de beroep raden van Deen. 3 dagen niet schoonmaken, aanraken. Wat doet Deen? Raad mee in de Slam. Wat zeg?
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.

0: in sportvoeding.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Een paar minuten over 4:30. Weer online weerbericht voor je. Wisselvallig met af en toe wat bewolking. Langzaamaan wordt het ietsje beter weer met meer zon. Temperatuur op dit moment maximaal 15, 16 graden. Morgen helaas meer regen. In de ochtend nog droog. Eind van de week wordt het zomers. En dan even kijken naar de wegen. Redelijk druk. Bijna 200. Nee, inmiddels al meer dan 200 kilometer trouwens. Even een F5'tje gedaan. Er komt meteen heel veel bij. Dit zijn de 3 langste. Dat zijn ze vanaf 20 minuten. Eerst op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan 3 kwartier. A4 Amsterdam Den Haag voor Nieuw-Vennep 20. En de A27 Almere Gorkum voor Houten daar 25 minuten.
15: Thomas van Empelen.
14: Ja, we zijn het beroep van Deen aan het raden, 22 uit Zandvoort. Hij zegt dus wel 100 keer op een dag, 3 dagen niet schoonmaken of aanraken.

0: Laat het een mooie inspiratie zijn om zelf ook met AI aan de slag te gaan. En misschien wel zo'n parel als dit te maken. Hij had de vocals, melodielijn, maar ja. Productiecomputer, allemaal mensen inhuren is echt super duur. Is een computerprogramma gebruikt, AI. En dit is het resultaat geworden. The Second Voice, Let Me Be.
1: Thomas van Empelen.
0: En naar de telefoon hangt de Deen nog steeds. Hi Deen.
2: Hoi hoi.
0: Je bent nog niet verketterd uit je dorp Zandvoort naar die opmerking over de boulevard dat je er niet doodgevonden wil worden. Tenminste, dat zei ik, maar je gaf het wel toe.
2: Ik heb mijn appjes nog niet helemaal gecheckt. Beter van niet, denk ik.
0: Je bent nog welkom thuis. Mooi zo. Hey Deen, nog even één keer. Wat zeg jij wel 100 keer op een dag?
2: 3 dagen niet aanraken of schoonmaken.
0: Oké. We gaan eens eventjes kijken wat er binnenkomt. Edras en ook anderen die denken misschien wel dat jij een tattoo artist bent. 3 dagen niet schoonmaken, aanraken.
2: Nee. Geen tattoo artist.
0: Tim Kruid, ik denk dat jij autoramen tint.
2: Nee, Tim heeft ook geen gelijk.
0: Nee. Eens even kijken wat er nog meer binnenkwam. Een keukenrapper, zegt Ricardo.
2: Keukenrapper? Nee, ja. dat ook niet.
0: 3 dagen niet schoonmaken of aanraken. Ja, en dan eens even kijken wat Bram instuurde.
3: Hey Thomas, ik denk dat hij glaszetter of kitter is.
0: Glaszetter, kitter is wel het vaakst binnengekomen.
2: Dan kan ik zeggen dat dat wel klopt, ja.
0: Ja! Deen 22 uit Zandvoort. Nog even één keer. Wat zeg je dus wel 100 keer op een dag?
2: 3 dagen niet schoonmaken of aanraken, alstublieft.
0: En dan ben je dus glaszetter. Kitter.
2: Ja. Jazeker.
0: Gaat het vaak fout?
2: Oh man, dan sta je te ploeteren met die ruit. Ja. Net lekker gekit. Hè. 3 dagen inderdaad even lekker laten drogen. Mm. Loop je weg om je spulletjes naar de bus te brengen. En wat denk je? Heeft meneer of mevrouw even het raam schoongemaakt. Kit mooi uit de voegen getrokken. Kun je het hele werk weer opnieuw doen.
0: Ja, dan moet je dus wel vaak zeggen. Anders gaan ze nog tegen jou zeggen dat jij het slecht hebt gezet, weet je wel.
2: Ik probeer dat te zeggen bij aankomst, ergens in het midden en bij weggaan. Maar het blijkt toch niet helemaal te werken.
0: De grote Deen sandwich methode is dat volgens mij.
2: Ah, joh, echt, ja, ik probeer het echt in te hameren. Maar goed.
0: Hey Deen, dankjewel voor het meedoen. Leuk man.
2: Ja, geen probleem. En dankjewel voor je belletje.
0: Hey, en wat vind je van Dua Lipa?
2: Dua Lipa is altijd leuk om naar te luisteren en kijken, toch?
0: Je hoort er nu. Dance the Night. Later.
2: Yes.

0: een beetje een galmbak, maar hij staat er wel. Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Eerste shows achter de rug en veel goede berichten gehoord wel. De zang werd met de dag beter, begreep ik. Harry Styles en Aperture. Ik lees net een bericht, dat is echt heel treurig, dat er 300 banen weggaan bij de IKEA in Nederland. Dat zeggen bronnen rondom het bedrijf. 300 banen weg bij de IKEA. Ik zat te denken, zouden ze dan een brief krijgen met als titel Opkeuten? Sorry. Zometeen Slam Middagshow met onder andere ook weer een Harry Styles mashup. Lekker. Slam coming up. En Erik Jan is jarig. Oh, ja, ja, ja. Just zometeen Afrojack is rood bij. Opkeuten. Bruno Mars. Heel veel plezier, stuur een lief bericht. Slam.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo!
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
7: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
6: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
7: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Keukenkampioen play-offs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
2: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de Gouden Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En dit was het nieuws op Slam.
3: Oscar, dankjewel. Het is 5 uur geweest, nieuwe middagshow. Zometeen eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn 83 vertragingen. En dit zijn de langste A2 richting Zuid-Hogebos tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen, de parallelbaan daar. Auto met pech kost je dan een uur. A4 richting Den Haag tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Prins Klausplein, daar 20 minuutjes. A15 richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld, Giesendam, half uur. A16 richting Breda tussen Ridderkerk, Zuid en Zwijndrecht. Auto met pech, half uur ook. En dan laatst in het overzicht, A27 richting Gorkum of tussen Utrecht, Noord. En houten daar 40 minuten.
4: Flitsers, A4, Den Haag, Leiden, 44,4. A7, Den Oever, Amsterdam, bij Wieringenwerf, 51,4. En dan hebben we hier een refresh moment. Altijd spannend, hè, live. A16, Dordrecht, Breda. Ah, petje, bij Moerdijk.
3: Nee, Moerdijk.
4: Ja, die stakkers.
3: Die arme mensen daar.
4: 45,7. A20, Gouda, Rotterdam, 31,4. En de laatste A32, Leeuwarden, Heerenveen, bij Haskerdijk, 56,2.
3: Afrojack en Jean-Paul, hoezo?
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: En een nieuwe middagshow. En ja, we hebben een jarige in ons midden, jongens. We hebben een jarige. We moeten toch even zingen zometeen. Eerst is hier Justin, turn the lights off.

0: Hey, Jan, feestje met je verjaardag, jongen.
1: Is die jarig? Die oude zeiksnor. Van harte gefeliciteerd, maak er een topdag van. En natuurlijk een mooie show.
2: Hey, Erik Jan. Gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. En hopelijk mag je nog een oude lul worden in alle goede gezondheid.
3: Patrick, Erik Jan en Julia.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria.
5: Lieve vriend, van harte gefeliciteerd.
6: Dankjewel, jongen.
5: Heerlijk. Jij hoopte natuurlijk dat we dit stilletjes aan, aan ons voorbij zouden laten gaan.
6: Eigenlijk wel.
5: Ja, helaas. Je kent ons. We vieren altijd een van onze verjaardagen.
6: Leuk, toch? Man.
5: Dat doen we natuurlijk.
6: Ook sowieso bedankt voor het versieren van mijn werkplek.
7: Graag gedaan.
6: Ballonnetjes.
5: Zag ik vanmiddag op jouw kantoor hier.
6: Lekker, man.
5: Hoe oud is het geworden, onze boomer?
6: 48.
7: Ja, ik wou net zeggen, hoger dan 50 mogen we niet zeggen op deze zender.
5: Oh.
7: Dus Jan is al 6 jaar 48.
5: Oh, 48!
6: Mooi, hè?
5: Oh, wat prachtig, zeg.
6: Ja,
5: nou, we gaan het er 3 uur lang over hebben. Nee, we hebben natuurlijk wel een mooi cadeau voor je, Erik Jan.
6: En dat
5: willen we toch gelijk aan het begin van het radioprogramma geven. Want het leeft. Cadeau 1, komt u verder alstublieft. Stagiair Jens die komt op dit moment binnen met...
6: Wauw!
5: Ja, kijk eens, jongen, wat zie je daar?
6: Ja, planten!
5: Nee!
6: Bomen? Dat is gebomen.
5: Ja.
7: Oh,
6: een citrusboom.
7: Nee.
5: Omdat Erik Jan nooit ophoudt over zijn tuin. En zijn olijven en zijn werk voor wat allemaal.
7: Het Roosendaal tuinjournaal.
5: Precies. Hebben we 2 gigantische bomen voor Erik Jan gekocht.
6: Hey, wat cool.
5: Waarvan we hopen natuurlijk dat je ze in leven houdt.
6: Dit gaat helemaal goed komen.
7: Het zijn 2 pruimpjes.
5: Omdat we jou te pruimen vinden.
7: Ja.
6: En je
7: bent ook een oude pruim.
6: Ik ben zo blij mee. Ja,
5: er zit ook nog een tweede verrassing in de envelopjes. Kun je er even uit halen?
7: Ja, er hangen kaartjes aan.
6: Oh, wauw, een enorm envelop ook.
5: Ja, ja.
6: Ah, alleen dat al.
5: Wij hebben namelijk nog meer levens voor jou.
6: Krijg ik ook vissen?
5: Wij hebben 3 vissen geadopteerd.
7: Ja.
5: Namens mij, Julia en ons stagiair Jens. Maar die mochten we niet meenemen van deze dieren, meneer. Want die had niet overleefd tot vanavond.
6: Nee.
7: Ja,
5: in een emmertje.
7: Dus, gelijk dus, van het zakje in de vijver. Maar ja, dus om tot de afternoon te wandelen.
5: Dus je mag ze zaterdag ophalen voor je vijver. 3 vissen.
6: Ah, allerliefste Erik Jan. Gefeliciteerd met je verjaardag. We houden van je. Patrick, Jul en Jens.
7: En als je het leuk vindt, kunnen we ook nog een cursus boomknuffelen doen. Maar we wisten niet zeker of je dat leuk vindt.
6: Nee, dat heb ik onder controle.
5: Dat hoef je niet wel.
6: Dat doe ik elke dag, dat weet je.
5: Nou, van harte gefeliciteerd, jongen. Hey, zet die boom lekker in de tuin, gooi die vis in de vijver en hou ze in leven. Hè? Dat zouden we fijn vinden.
6: Dat is yes.
5: Oké, heel goed.

0: 24K Magic, zometeen de Mix Marathon Track of the Week. Maar eerst het nieuws van vandaag. Samengevat door onze Erik Jan.
1: Newsflash. What do you have for me?
2: I got news for you.
0: What? Goedemiddag.
3: Here we go again. Ah, shit.
4: De Hondius, dat is die boot en geen bus. Nee, het is een boot op de nok toegevuld met virus. Zoals ik al zei, het is geen bus, maar een boot. En dat ding is nu aangemeerd en we gaan allemaal dood. Tot zover het virus uit Zuid-Amerika. Maar hé, daar is Afrika en die hebben ebola. Hanta, ebola, even een notendop. Je gaat ervan liggen en je staat gewoon niet meer op. Ebola...

0: Virus Ariba. En Ariba, ja, dat kan bijna geen toeval zijn. Eindigen we toch weer met een busmaatschappij.
1: De Slam Middagshow.
2: Moeten we ons zorgen maken over het ebola, denk je? Of
0: gewoon niet meer buiten komen, hè, lijkt me.
3: Nee. Ik had wel op ChatGPT opgezocht, of eigenlijk gevraagd. Het Hanta-virus is te bestrijden met alcohol.
2: Oh.
3: Dus je kan gewoon een wijntje drinken.
2: Ik heb genoeg gezopen afgelopen weekend. Ja. Dan heb ik het er waarschijnlijk
0: vuurtje erbij. Kom je al heel eind.
2: Check ook even die site. Hè. Wat is er aan de Hanta.nl van de Slam Ochtendshow? Die hebben een hele mooie site gelanceerd.
3: Zie nog even staan.
2: Ja, wat blijf is er kalm aan de Hanta.nl? Dan,
3: blijf kalm.
2: Niks aan de hand.
3: Niks aan de hand.
2: Ja.
3: Je vroeg niet te hamsteren.
2: Ook in het nieuws vandaag, jongens. Salaris bespreken blijft natuurlijk een taboe. Maar er komen nieuwe Europese regels aan. Die moeten daar verandering in gaan brengen. Werknemers krijgen straks meer inzicht in wat collega's verdienen voor hetzelfde werk.
0: Ik vind er nog wat van, ja.
2: Jij vindt hier wat van. Dus dat werkgevers moeten straks, ook in Nederland, dat moet nog doorgevoerd worden naar Nederland, maar moeten transparanter zijn over wat iedereen verdient hier op de werkvloer.
0: Ik snap de gedachtegang, want ze willen de kloof willen ze een beetje dichten. Dus voor jou zou het, laat me zeggen, goed uitpakken, Joel.
3: Ja.
0: Maar, ik heb zoiets van, moeten we dat nou met z'n allen een beetje transparant houden?
2: Ja, ik vind het een beetje dubbel. Kijk, wij zitten natuurlijk in de creatieve sector, hè, de mediawereld. En er zijn gewoon mensen van dezelfde leeftijd die meer ervaring hebben, die gewoon het dubbele verdienen. Dat is gewoon echt hoe bekend jouw naam is. Weet je wel, dus wij kunnen onze baan, ons salaris ook niet vergelijken met iemand die een kantoorbaan heeft en eigenlijk hetzelfde doet als iemand die een bureau verderop zit. Als je zo'n baan hebt, snap ik dat je transparantie wil. Toch? Nee, ik ben het niet mee eens.
0: Ja, ik... Bij mij is het nooit een dingetje geweest.
2: Oh.
0: Weet je, als iemand... ik pak... noem maar wat. 20.000 euro. En ik weet dat de ander 50.000 euro pakt. Ik...
2: Je vindt het prima.
0: Ja, toch?
2: Je vindt het gescheten.
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou ja. De EU hoopt in ieder geval zo ongelijke beloningen tegen te gaan. Nieuwe regels moeten de komende jaren ook in Nederland worden ingevoerd. We kunnen eventueel onze luisteraar vragen. Ik ben benieuwd. Durf jij te vertellen wat je verdient?
3: Of krijg je dan zo'n antwoord, genoeg?
2: Ja. Ja, of ik verdien heel veel, maar krijg het niet.
0: Soms sta ik echt verbaasd. Vorig jaar zat ik helemaal lekker in mijn vel hier zo. En dan zien we elke dag zien we hier zo'n goederentreintje langsrijden.
2: Ja.
0: Vanuit de haven, vol met rollen staal, ja, richting weet ik voor waar. En toen dacht ik, laat ik even kijken wat zo'n machinistje verdient.
2: Oh, en?
0: Nou, die pakt meer dan wij, kan ik je
2: meenemen. Echt waar?
0: En dan krijg je nog een auto ook.
2: Echt?
0: En een laptop.
2: Niet.
0: Ja, dat is...
2: En een trein.
0: Bij de 7K pak ik lui.
2: Nou, laten we het even... We gooien de Slam App even open. Durf jij te vertellen wat je verdient? Mag natuurlijk anoniem ook, hè? Durven we het hier aan tafel, jongens? Ik niet.
3: Ik heb dit weekend weer staan bijbeunen, dus ik krijg niet
0: op. Ja, ik ben super makkelijk. Ik ben gewoon blij met mijn ton.
1: Slam. Mixmarathon.
2: Durf jij te vertellen wat je verdient? Laat het dan even weten via de Slam-app. Dit is Clooney.

0: Vrijdag hier bij Slam, de Mix Marathon. Ook deze vrijdag natuurlijk weer vanaf 6 uur in de ochtend. Dit is nieuwe muziek van Clooney. One Question, de Mix Marathon Track of the Week, om je op te warmen voor komende vrijdag. Wij riepen je net eventjes. Durf jij te vertellen wat je verdient? Nou, het antwoord krijg je zo. Durf de Slam-luisteraar te vertellen wat hij of zij verdient. Je mag het ook nog even laten weten via de Slam of jij dat durft.
1: Er zijn wel drie types, zag ik.
0: Drie types?
1: De mensen die zich onthouden van elk commentaar. De ene die komt er gewoon compleet vooruit. En je hebt ook volk wat er helemaal echt boos van wordt.
0: Ja, sommige mensen worden er ook boos over. Dus nou, we duiken er zo meteen even in die Slam-app. Deze UGR komt er ook aan. Jamaican Bam Bam. Little Snap, Rhythm is a Dancer.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving. Domino's.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
16: Hebbes.
15: Kijk op Ben.nl.
17: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
18: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
19: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: Het is wisselvallig vandaag. Wolken, zon, een paar buitjes. Die buien die kunnen soms wat stevig zijn. Het is vandaag 15 tot 16 graden. Maar misschien nog interessanter. Vanavond en morgenochtend droog. Daarna krijgen we wel wat regen op ons dakje. Maar jongens, hebben we dit weekend gezien? Oh, ik ga denk ik het hele weekend op het terras zitten.
1: Ja, echt joh.
0: Waanzinnig, 25 graden. Dankjewel weer online voor deze update. Dan even naar de vrienden van Flitsmeister voor je verkeersupdate. 92 vertragingen, 300 kilometer in Nederland. A2 richting Sertogenbosch tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. Parallelbaan daar door een auto met pech. Daar 3 kwartier. A27 richting Gorinchem tussen Utrecht, Noord en Houten. 40 minuten. A58 richting Eindhoven tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Batadorp, Randweg N2. Half uurtje. En een flink op de N210 neem ik even mee richting Nieuwegein tussen IJsselstein-Zuid en IJsselstein-Noord. 20 minuten vertraging daar. Zijn er 5 meldingen van flitsers. A4 richting Leiden bij Den Haag, 44.4. A4 richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht, 245.8. A4 richting grens met België bij Hogerheide, 241.6. De A20 richting Rotterdam bij Rotterdam staan ze bij 31.4. En de laatste is de A32 richting Heerenveen bij Haaskerdijken. Daar 56.2. Onze luistervrienden die durven wel te zeggen wat ze verdienen volgens mij, hoor.
1: Bizar.
0: Ja, hier, we vroegen net, durf jij te vertellen wat je verdient?
2: Service engineer in de buitendienst. 43,70
0: bruto het
2: maandje.
0: We krijgen gewoon complete prinskindjes binnen, joh. Nou, we gaan zo eens even kijken. Eerst even de headlines van het ANP. Daar zit Oscar. Hallo, Oscar.
3: Goedemiddag. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten 2 gebouwen van de VU bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de demonstranten weggaan. De rijen met wachtende reizigers op Schiphol blijven maar groeien. Vanaf vandaag werkt de beveiliging anders en de vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. Terwijl we al hadden gewaarschuwd, zegt de FNV. En Israël heeft 2 Nederlanders van een schip gehaald die met een hulpvloot onderweg waren naar Gaza. De organisatie maakt zich zorgen om hun gezondheid. Er zijn 175 schepen onderweg, met erbij nog 4 andere Nederlanders. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo.
4: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: En de Slam Middagshow. Alex Warren krijg je zometeen. Snap uit de 90's. Dit is Hugel, Jamaican. Bam, bam.

0: Uit de 90's. You can feel it, people feel it, rhythm. Hoor je dat zweepje? Rhythm is a dancer, rhythm. Die heeft Erik Jan opgenomen. Hier, dat was hier.
1: Oh, mooi.

0: Wij zijn de radio. Durf jij te vertellen wat je verdient? En toen heeft Jules ook al eventjes opgezocht. Wij delen ons salaris liever niet uit angst voor scheve gezichten, jaloezie of oordelen door anderen. Dat is ook echt wel onderzocht. Want ja, het blijft toch altijd een taboe toch, jongens? Even je salaris bespreken, dat doe je niet zomaar.
1: Ja, maar goed, binnenkort dus wel.
0: Binnenkort dus wel, want vandaag in het nieuws een nieuwe regelgeving in de EU. Werkgevers moeten transparanter worden over salarissen. Wat denken jullie wat het gemiddelde maandsalaris is in Nederland, jongens? Bruto.
2: Ik denk van bruto 36.
0: 36, denk jij?
1: Ik denk iets hoger.
0: 4466.
2: Oh, dat is netjes.
0: Toch bijna 4500 euro.
2: Dat zijn we echt super rijk hier.
0: Vind ik best hoog, hoor. Vind ik echt wel aan de hoge kant. Ja. Wij vroegen je dus, durf jij je salaris te vertellen? Dat durven mensen wel. En Leslie die zegt, voor 30 uur in de week levert mij dat netto 1875 euro op. Bart zegt 5740 bruto. Best veel, hoor. 80k bruto in het jaar. Vakantiegeld, 13e maand zit erbij. Hij werkt 4 keer 9, dus elke week mooi op vrijdag vrij.
2: Lekker, ja. Ja. Dat ook geen 5.
1: Wat doen die mensen?
2: Ja, maar kom op, Hiel. 5 dagen, dat is echt 18e eeuws. Dat is echt slavenarbeid. Als je echt een volle week werkt, dan is er iets mis met je.
1: Patrick en ik werken allebei.
0: Wij werken gewoon 5 dagen, hè?
2: Ja, dat zeg ik.
0: Ja. Ja. Ja. Het is wel 4 dagen, is steeds populairder, hè? Dat is wel waar.
1: Dat is ook beter voor je.
0: Laten we even naar Marlijn gaan, want zijn appje vond ik wel het interessant. Hallo Marlijn.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Welkom hier bij de Slijmiddagshow. Jij begon al eventjes jouw appje met heerlijk om het taboe te doorbreken over salaris. Betekent dat jij het echt wel op verjaardagen rondbezuint wat jij verdient?
3: Nee, niet rondbezuint. Maar zodra iemand ernaar vraagt, dan krijgen ze gewoon altijd een eerlijk antwoord.
0: Ja, hè? En wat maakt dat jij dat belangrijk vindt om te zeggen?
3: Omdat je als werknemer al voldoende, zeg maar, voor je kiezen krijgt. En dat je dus best wel, weet je, samen krijg je het voor elkaar dat je bij de werkgever in ieder geval wat meer los krijgt. En zeker in bepaalde bedrijfstakken is dat hard nodig.
0: Ja, dus jij komt daar aanrijden in die Porsche 911?
3: Nou, ik kan je verzekeren dat met 3 kinderen er weinig overblijft de maand, hoor.
0: Oké. Welke sector zit jij?
3: Rijksoverheid.
0: Daar zit je wel lekker. Dat is vaak wel goede CEO en zo, dat zit wel goed.
2: Dat is heerlijk zitten.
0: Dat zit wel goed. Zullen we even raden wat hij verdient dan? Wat doe je precies, Marlijn?
3: Ik ben strategisch adviseur voor een van de centrale ministeries. En daar mag ik mezelf tegen van alles en nog wat aan bemoeien en er wat van vinden om de boel verder proberen te helpen.
2: En jullie werken met schaal, hè, geloof ik, daar bij Rijksoverheid.
3: Ja.
0: Hoeveel uur werk je?
2: Sowieso heb je waarschijnlijk iets van 35 dagen op jaarbasis vrij of zo?
3: Nee, dat is het niet. Maar je kunt ze wel bijkopen voor een heel gunstig tarief.
0: Oh ja.
3: Maar het is 36 uur in de week. En dat is gewoon over 5 dagen gespreid. En het gaat eigenlijk prima. Zeker in combinatie met ouderschapsverlof en de kids.
0: Ik denk 5000 in de maand. Bruto.
1: En joh, meer.
0: Meer?
2: Hoe oud ben je, Marlijn?
3: Ik ben 34.
0: 34.
1: Oh.
0: Oh ja, 5000 of zo denk ik, hoor. Heel veel meer zal het niet zijn. Toch?
2: En hoe lang werk je er al?
3: Ik ben nu ongeveer 7 à 8 jaar werkzaam binnen de centrale overheid.
0: Dat telt ook natuurlijk. Dan zeg Marlijn, wat verdien jij?
3: 105 bruto per jaar, dat is 7500 bruto per maand.
0: Zo!
1: Ben je vrijgezel nog?
2: Ja. Nee, hij heeft 3 kinderen, dan moet je op 3 kinderen passen.
0: Dus. Ja, hij kan natuurlijk vrijgezel zijn. Vind ik een behoorlijk bedrag, Marlijn, maar wel erg lekker.
3: Ja, dat is inderdaad absoluut niet verkeerd.
0: Niet verkeerd.
3: En dat merken we zelf ook iedere maand.
2: Hey, maar is het dan zo dat je partner ook nog werkt of niet?
3: Ja, uiteraard. Ja, maar werkt ook
2: moet
3: nog.
2: Eens kijken. Dat
0: kijk,
2: is binnen.
0: Is Harreke,
2: ik ben trots op je man.
0: Harreke, lekker bezig, Marlijn. Thanks voor je appie.
3: Hartstikke bedankt.
0: Yo, dit is Alex.

0: zo.
1: Ach, een beetje gevoel op de radio. Asaf Avidan in de Wanko Moed remix. One day.
2: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
1: Ook vandaag, jongens. Ook deze week en ook de rest van de maand is het gewoon de Slam Festivalmaand. Deze week hebben wij tickets liggen voor Ultrasonic. Niet één, niet twee, niet drie, niet vijf, niet zes, niet zeven, maar vier tickets maar liefst.
3: Lekker, man.
1: Lekker, toch? Voor Ultrasonic, zaterdag 11 juli aan de Maarseveense Plassen. Jij kan erbij zijn. La Fuente is erbij, Outsiders, Avro Bros, Bokusam, Jody Bernal en Gregor Salto. Zo noem ik even een paar van die gigantische line-up. Een paar namen. En jouw naam kan hier tussen staan. Tenminste, je mag niet het podium op, maar je mag wel de trein op. Als jij goed naar Slam luistert, let op het festivalalarm. Die gaat nog voorbij komen, dat kan ik je beloven. Voor 8 uur in dit radioprogramma. En wat heb je dan, lieve vrienden?
4: Festivalmaand!
1: Met de Slam-app, als je erbij wil zijn. Dus je maakt de kans op Ultrasonic hier bij Slam. Deze week in de Festivalmaand. He said, tell me a story.

0: muziek ontdek je bij Slam. De nieuwe feature samen met Tones and I, Favor. Het is bijna 6 uur. Zometeen jongens, lekker uit je fles op 10 over 6. Middagshow mashup komt eraan. We hebben weer 2 Slam hits in de mix gegooid. En ja, wie is er afgelopen weekend in de arena begonnen met zijn 10 shows tour? Harry Styles. Ik heb deze wat meer verslamd.
1: Spannend.
0: Watermelon Sugar, zometeen in de mashup.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op Celesta.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit het niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na twee keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Oscar, dankjewel. Het is 6 uur geweest. Middagshow Mashup komt eraan. En ook Zara Larsson staat in de startblokken.
11: Oh, cool.
10: Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 36 vertragingen op dit moment. Dit zijn de allerlangste. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. Parallelbaan daar. Door een auto met pech. Een uur bijna. A2 richting Oude Rijn. Tussen Maars en Oude Rijn. Hoofdrijbaan 27 minuten. Komt door een auto met pech. A27 richting Gorkum. Tussen Rijnsweert en Nieuwegein. 20 minuutjes. En de A50 richting Os. Tussen Sint-Oederode en Veghel Noord. Daar een kwartiertje vertraging.
11: Flitsers A4 Den Haag. Leiden 44,4. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Haskendijken 56,2. En ja,

0: worden in sportvoeding.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
3: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
4: En de Slam Middagshow. Met zometeen het laatste showbiznieuws. Jordi van de Telegraaf. Die schuiten. Ja. Dat is gezellig. Ook de mashup komt eraan. En dit is eerst de Bouwzaam. Magnetic.
5: Het is bijna lekker uit de fles op Kino.

0: stond laatst ook nog in Amsterdam, hè?
1: Amsterdam, wij zijn lekker!
2: Slam Middagshow. Mashup.
0: Ja, en deze man die stond staat eigenlijk sinds afgelopen weekend ook in Amsterdam. In de arena. Dus ja, Amsterdam klinkt eigenlijk 10 dagen lang zo. Alleen maar gillende vrouwen daar zo. Dat is echt niet normaal. Hebben we hier nog mensen in de studio eigenlijk die gaan?
3: Nee, ik ben vorige keer geweest eigenlijk. Maar nu...
4: En je bent er toch ook te oud voor ondertussen, Jules?
0: Nou, die kan wel show geven, hoor.
4: Ja, je bent 27, toch?
3: Ja, hoezo ben je nou opeens te oud voor Harry Styles?
4: Oh, ik dacht dat alleen maar 16 tot en met 20.
3: Nee, vorige keer met mijn vader daar zo heen.
0: Nee, Harry Styles maakt echt volwassen mensenmuziek tegenwoordig, hoor.
3: Goede muziek, hoor.
4: Ja, maar ik zou ook met mijn dochter meegaan als ze jong was. Maar oké, nee, ik had geen
0: Harry Styles, kijk, de One Direction periode was natuurlijk een beetje tienerpop. Maar dit is wel echt...
3: Oh, ben ik ook geweest.
0: Maar toen was je nog een tiener.
3: Ja.
0: Harry Styles, inderdaad, sinds afgelopen weekend staat hij 10 keer in een uitverkochte arena. Nou, uitverkocht is ook niet helemaal waar. Want er gaan best wel veel tickets weer terug marktplaats op.
4: Oh jee.
0: Heb je dat ook meegekregen?
3: Ja, maar het was natuurlijk ook een beetje veel, 10 keer misschien.
0: Is ook heel veel. Maar dat was binnen no time, we hadden natuurlijk al die tickets weg. En nu zijn er toch een hoop mensen die zeggen van ja, ik wil eigenlijk mijn ticket toch weer een beetje verkopen. Kan ook zijn dat mensen denken van ja, ik heb een vakantie geboekt en ik wil eigenlijk toch met wat geld terug voor die...
3: Ja, en het
0: niet te betalen die Harry Styles kon zeggen.
3: In Europa verder niet volgens mij nog een andere show. Dus er komen heel veel mensen...
4: De enige show zit in Europa.
3: Ja.
0: Ja, klopt, ja.
3: Hierheen. Maar ja, dan ben je natuurlijk een vlucht, verblijf...
0: Duur geintje. Ja. In de arena Harry Styles, Together, zo heet zijn tour. 10 shows maar liefst. En vandaag in de Slam Middagshow, mashup ook, daarom Harry Styles. Ja, Watermelon Sugar. Lekker geil plaatje, zou ik haast willen zeggen.
4: Nou, dat kan je wel zeggen.
0: Maar we hebben hem even verslamd. Afrojack ligt eronder. Zijn we er klaar voor, jongens?

Zo jongens, dat was het. Turn it up. Slam Middagshow. Mashup. Met vandaag Harry Styles en Afrojack. Want Harry Styles die staat natuurlijk dan in de arena deze dagen. Dus dat is natuurlijk wel lekker. Zometeen hier Jordi Verteegde van De Telegraaf. Over het laatste showbiznieuws. Hij is...

0: Goedemiddag hier bij Slam. Miles away in de middagshow.
1: De Juice Bar.
0: Wij openen onze Juice Bar en dat doen we natuurlijk niet alleen. Nee, dat doen we met Jordi Verstegen van de Telegraaf.
2: Jordi, jongen, heerlijk.
3: Lekker.
0: Hallo vriend, welkom in de Slam Studio weer.
3: Dankjewel.
0: Onze vaste showbiz nieuwsman die natuurlijk alles overal vanaf weet.
3: Ja.
0: Hoe is het met je? Gaat goed?
3: Heel goed. Ja, lekker weekend gehad. Een beetje dronken geworden.
0: Ja, wat heb je gedaan?
3: Ja, je kent het wel, weet je wel. Dat je dan 2 dagen vrij bent en de ene dag denkt... nou, ik zet het op een zuip en dan gaan we morgen nog een keer zuipen. Die tweede dag, die lukte niet helemaal.
0: Wat drink jij? Wat drinkt Jordi van de Telegraaf?
3: Oh ja,
0: in deze... En van de dure cocktails? Zo zie ik je er namelijk wel mee.
3: Nee, rosé.
2: Oh, ja. Dat is wel chic, heel netjes. Okay.
3: Lekker.
0: Ja, oké. Okay.
3: Maar dan mag de zon er wel iets meer bij gaan schijnen. Want dat is de perfecte combi natuurlijk.
2: Ja, dat was belabberd af.
3: Ja.
0: Vertel eens, Jor, we moeten het sowieso even over Florida hebben. Want dat begint, wanneer begint dat? Vanavond?
3: Vanavond te zien vanaf 8 uur de eerste 2 afleveringen bij Videoland. En er is natuurlijk lang naar uitgekeken. Want 30 jaar geleden was het voor het laatst op de buis.
0: Ik heb er ook echt zin in.
3: Althans, ja, ik ook. Ja. Nou ja, ik zeg voor het laatst op de buis, maar dat is niet zo. Want het werd natuurlijk echt compleet herhaald.
4: Ja, tot in den treuren.
3: Ja. Nee, oh ja, die aflevering kennen we
0: wel. Maar het bleef wel leuk, toch?
2: Ja, tuurlijk. Florida, man.
3: Ja. En waarom was Florida leuk? Het gaat natuurlijk over... een chique wijk waar dan een familie in komt te wonen die wat minder chique is. En ja, daar komt dan zo'n familie tegenover te staan die dan die minder chique familie uit de wijk willen lokken. Nou, dat is nog steeds hetzelfde. Ik heb de eerste 2 afleveringen namelijk mogen zien. En ik moet zeggen, het is wel echt fantastisch gemaakt.
0: Ja, is het goed?
4: Ja?
3: Ik zeg niet dat het goed is, maar hoe het eruit ziet... het is echt, ik wil niet zeggen on-Nederlands... maar het is wel echt te gek. Het is wel echt goede kwaliteit.
2: Okay.
3: Alleen, ik vind de humor af en toe wel een beetje Basje en Adriaan.
0: Beetje flauw.
3: Beetje flauwig. En dat ik denk, het mag allemaal wel net iets meer over het randje. We gaan wel naakte mensen zien. Dat is voor het eerst in tijden.
0: Als het Erik Jan de videorecorder vaststaan.
3: Ja, ik zie het inderdaad. Dat is wel te gek. En Tatjana keert terug. En dat
2: is natuurlijk wel leuk.
3: Zij is Flodder.
2: Ja.
3: En zij heeft echt een grote rol in deze serie. Vanavond in de eerste aflevering nog iets minder. Oh, dit is lekker. Maar deze tune is ook bewaard.
0: Dat wilde ik vragen. Zit het er nog in?
3: Ja.
0: Oh, wat goed. Dus
2: maar is Tatjana, is dat nu dan maar Flodder geworden?
3: Zij is de moeder van Kees. En Kees is zeg maar de hoofdrolspeelster van dit seizoen.
2: Okay.
3: Dus het draait eigenlijk om de dochter. Maar haar moeder, dus Tatjana... ja, die keert er ook in terug. Ja,
0: oké, grappig. Vet hoor. Nou, ik ben toch wel benieuwd. Ik zag inderdaad al een paar teasers voorbij komen online. Toen dacht ik al een beetje, dit is denk ik niet...
3: Ja, maar weet je, wij doen nu ook alsof die eerste reeks van 30 jaar geleden... alsof dat allemaal zo kwalitatief hoogstaand
2: was. Nee, dat was natuurlijk ook verschrikkelijk.
3: Dat was natuurlijk ook een beetje houtje-toutje.
2: Maar wel weer in zo'nzelfde soort wijk gefilmd?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Alleen omdat het natuurlijk niet iets is wat nog van deze tijd is. Dat er echt een wijk is waar 2 families naast elkaar wonen in een villa. Waarvan de ene Corrie Morrie is en de andere chic. Dat bestaat gewoon niet. Dus het is wel een beetje fictie. En dan moet je tegen kunnen dat het niet allemaal echt is.
2: Oké.
0: Ja. Kunnen we het ook heel even hebben over Marijn Kuipers? Je kent haar natuurlijk van Expeditie, van online natuurlijk. Ja. Hè? Van de socials, de vriendin van Dave.
4: Ja.
0: Roelvink. Zij komt met een nieuwe docu over haar eetstoornis. Wat ze dus jarenlang heeft stilgehouden.
3: Ja, 9 jaar lang zegt ze daarmee geworsteld te hebben. En zij leidde dus een dubbel leven.
0: Ja.
3: Zo heet ook de documentaire die vanavond te zien gaat zijn bij NPO 3 om 8:30.
0: Okay.
3: Waarin zij er dus uit de doeken gaat doen wat haar worsteling is geweest. Zij heeft namelijk last van, ik noem het maar, het heet bulimia, maar het zijn gewoon vreetbuien. En zoveel eten dat je op een gegeven moment moet kotsen.
0: Mm.
3: En dat is iets wat gespeeld heeft al jarenlang waar ze mee geworsteld heeft. In therapie is gegaan. Maar wat ze nooit naar buiten heeft gebracht. En het is ook een beeld wat mensen waarschijnlijk niet van haar herkennen. Omdat ze natuurlijk altijd... Ja, ze is de fitfluencer. Hè? Ze deelt allemaal filmpjes dat ze flink aan het trainen is en slank is. En nu blijkt dus dat er een meisje achter zit. Een vrouw die worstelt met eetdrang. En dat is iets wat zij heel
0: goed... dat ze dit zo openbaar gooit. Dat vind ik knap.
3: Ja.
4: Maar dit is natuurlijk ook een heel klein beetje een kleine wake-up call... dat inderdaad niet alles echt is op
0: en zo is het
4: social media.
3: Ja, ik vind het juist mooi dat zij dat laat zien.
0: Ja.
3: Omdat zij ook degene is die juist de andere kant laat zien... dat het wel allemaal was overwerkt.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja. Vanavond is te zien, toch, zei je? Vanavond bij NPO 3 om...
3: 8:30.
0: Half negen. Het dubbelleven van de Marijn Kuipers gaan we zeker even kijken. Jordi Verstegen van de Telegraaf, dames en heren. Dankjewel, jongen.

0: Tje. Hier bij Slam in de middagshow. Tit voor Tet hoor je. Zometeen, Jul, gaan we beatboxen.
1: Ja?
0: Ja, jullie en ik nemen elke show een nieuw liedje mee. Die gaan we bij jou pitchen. Bij jou bedoel ik de luisteraar, onze luistervriend. En we krijgen 10 seconden de tijd om het liedje te pitchen. Jij mag uiteindelijk kiezen welke je wil horen. Dus blijf erbij voor beatboxen zometeen. En natuurlijk ook als je 2 nieuwe liedjes wil horen. En deze throwback van Guetta en Usher hoor je zometeen.
2: Oranje fans opgelet,

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: deals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Goedenavond, dit is Slammer, het weer door Weer Online. Het is 15 tot 16 graden vandaag, vanavond en morgenochtend is het droog. Daarna gaat het helaas toch weer regenen. Dus tot over het weer van Weer Online.
4: Wat is er mis met Nederland?

0: zal het je eens even melden. Inderdaad, vertraging op de A2 onder andere, richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen, parallelbaan daar, 37 minuten. En diezelfde A2 richting Oude Rijn, tussen Maars en Oude Rijn, de hoofdbaan daar, een kwartiertje. A12 richting Oberhaus, tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartier vertraging. A27 richting Gorkum, tussen Rijnsweert en Lunette, 10 minuutjes. En de A58 richting Eindhoven, tussen Brug, over het Wilhelmina-kanaal en Best, een kwartier ook. De twee flitsers A4 richting de grens met België. Dat is bij 241.6. En diezelfde A4 richting de grens met België bij Hogerheide. Dat is een dubbele melding. Dus nou ja, wees gewaarschuwd. Het is 6:30 geweest. ANP Headlines krijgen we vandaag van Oscar. Hallo Oscar.
1: Goedenavond. Op de campus van de VU in Amsterdam staan agenten bij een pro-Palestijns protest. Twee gebouwen zijn bezet. De VU vindt protesteren prima, maar bijvoorbeeld niet met gezichtsbedekkende kleding, zoals bij deze demonstranten. Het koppen van een voetbal zorgt direct voor lichte hersenschade en dat blijft een paar dagen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Of er op de lange termijn ook kans op hersenschade is, weten ze nog niet zeker. En op de dag dat 5000 beveiligers zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken, is het een rommeltje op Schiphol. Reizigers staan uren in de rij voor de security. Schiphol wil niet zeggen of er een link is. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo!
2: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Ja, we gaan beatboxen zometeen. Onder andere de nieuwe James Hype hoor je zometeen na Haven.

0: Lekkere throwback van Guetta en Usher, Without You. Uit het jaar dat Apple met Siri kwam. Weet je nog?
1: Ja.
0: Derde week is zo'n pratende vrouw uit je telefoon.
2: Ik vind Siri nog steeds een enorme tegenvaller.
0: Werkt voor een meter.
1: Siri, nee, dat werkt niet. Wel, Erik Jan.
0: Wat?
1: Nee, hij ging niet af.
2: Eigenlijk is Siri nog steeds super dom.
0: Ja,
1: klopt.
2: Vind ik. En dan heb je zo'n rijk bedrijf.
0: Ja.

0: eerste liedje, tenminste. Op het liedje waarvan jij denkt, die wil ik helemaal horen. Want de kans is natuurlijk aannemelijk dat je hem ook voor het eerst hoort. Beatboxen. In beatboxen hebben wij nieuwe liedjes mee. Julia en ik. En we krijgen 10 seconden de tijd om die aan jou te pitchen.
1: En jij hebt het lef in je donder om te breken met het verleden, Petje.
0: Ik zou het je zo meteen toelichten. Maar ik heb een liedje die ik vorige week ook mee heb genomen. Heb ik nog een keer meegenomen. Want ik geloof hierin. Dit wordt een hit. En ik geef niet op tot ik hem een keer helemaal mag draaien.
1: Want hij gelooft in dat
0: liedje. Ja. En Julia heeft wel een nieuw liedje meegenomen. Ben ik klaar voor Jul?
2: Ja.
3: Team Julia.
2: Onze collega van de Mixmarathon, James Hype, heeft een nieuwe uit. Serotonin, het gelukshormoon, maar ook een gelukkig...

0: te horen. Nieuwe James Hype, dan app je nu Julia met de Slam app.
1: Team Patrick.
0: Ik had hem inderdaad vorige week ook al meegenomen. En ik ga door tot dit een hit wordt. Ik zweer het je. Dit is Moonlight. Hij heet Stefan, is eigenlijk Nederlander. Alabama 10, hij woont in Amerika. Dit wordt een hit.

0: Ik zeg het je, dit wordt een hit, dit wordt een hit. Moonlight en Fordo, Alabama 10. Wil je die horen, dan app je Patrick met de Slam-app. Erik-Jan is onze scheidsrechter. Heb jij misschien een kleine resume voor ons?
1: Jazeker. Heb je zoiets van James Hype? Zet het in, zoals jullie hem noemen. Het is Team Julia. Heb je zoiets van, nee man, Moonlight. Met Alabama 10. Tia FM. Blijf luisteren.
0: Jullie al Patrick appen nu met de Slam app. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave en Thames hier bij Slam in de Middagshow Rain Dance. Uitslag van beatboxen komt er zo aan. Wordt deze. Nieuwe James Hype. Of deze van Moonlight. Jij mag het zeggen. De eerste is Julia, de tweede is Patrick. App de juiste naam even door voor jouw stem. Even een kleine tussenstand. Erik Jan, onze scheidsrechter.
2: Ja, je bent zojuist gebombardeerd tot Messias. Geloven allemaal in jou.
3: Zo hoor ik het graag.
2: Put your hands up.
1: Gaat dit de goede kant op voor team Patrick vandaag?
2: Jazeker.
1: Ja? Oké, okay, nou je kan nog verschil maken. App Julia voor James Hype. App Patrick voor Moonlight Alabama 10. Uitslag zometeen. En dit is Gala. Freed from...

0: gelukshormoon. Serotonine, of toch deze Moonlight. Jij mag het zeggen, je hebt Julia of Patrick met de Slam App, dan stem je automatisch op jouw favoriete team.
1: We gaan eens even naar Insta kijken. Jul, je hebt er geloof voor open voor je. Ik heb hem net afgesloten. Volgens mij stond Patrick daar nipt voor.
2: Ja.
1: En dan heb je het echt over procenten.
2: Met 52%.
1: Maar
0: is toch gewoon gewonnen dan, hè?
2: Ja, dat is
0: op
2: zeker
0: Insta
2: gewonnen,
0: in ieder geval. Ja, oké.
1: Dan krijgen we een hoop voice-appjes binnen. Laten we die even beluisteren.
0: Marcootje.
3: Ja, ik ben echt benieuwd naar dat nummer van Julia. Maar die van Patrick is ook goed, maar... Voor nu eventjes Julia.
0: Toch niet? Ja. Oké,
1: lekker Jules.
0: Ricardo.
4: Ik ga voor Team Julia, de nieuwste van James Hype.
0: Ja, oké. Gaat niet goed. Claudia?
5: Hi Patrick, ik ben weer voor jou. Ach. Het is echt fucking touch your soul. Mijn ding.
1: Lekker meid.
0: Ook al laat ik een scheet horen, dan stemt Claudia nog steeds op Team Patrick.
1: Claudia is zo verliefd op die jongen,
0: mooie
1: man.
0: Martijn nog even.
6: Ja, goeie avond jongens.
0: Yo.
6: Ik snap de connectie met een gelukshormoon helemaal. Team Julia vanavond.
0: Oeh, toch verdeeld hoor.
1: Ja, het was echt...
0: Spannend.
1: Ja. Spannend, dat is het juiste woord. Spannend.
0: Spannend.
1: Het was zelfs zo spannend dat ik van Pempertje moest verwisselen. Maar ik kan je melden dat toch met 53% in dit geval de winnaar is...
0: Nou,
1: Patrick Moonlight.
0: Ja, dit wordt een hit, geloof mij.
7: Slam, beatboxen. She's an element.

0: Winnaar van beatboxen, Moonlight en Fordo, Alabama 10. Ik zag Joel meedeinsen en meezingen.
1: Ja.
0: Zie je wel?
1: Ja,
0: zie je wel?
2: Ja, het is gewoon een hit, hè?
0: Gewoon een hit.
2: Ja, maar om te zorgen neem ik hem gewoon weer mee in beatboxen.
0: Okay. Dit is Lemmertje aan hem staan met Cat's Eye, Gabriella.

0: Dacă nu ești. Cat's Eye. Gabriela. Heel uit de slam. Nou jongens. Wat ik vandaag in de mannenwc heb gevonden. Dit kan echt niet. Dit is zo goor.
1: Oh jee.
0: Dit is echt, ja, dit is het laatste wat je wil tegenkomen op de wc.
2: Heeft iedereen gegeten, jongens?
0: Ja? Iedereen gegeten? Oké, nou ik vertel het zo.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, she will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Sinds 1999.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu
13: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
2: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen. Hij stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Ach, Oscar, dankjewel. Het is 7 uur geweest. Meer middagshow hoor je zo meteen met Nelly Furtado. Zij toch, jongens? Minimaal 1 keer in de week Nelly Furtado in de show.
20: Lekker, man.
2: Anders staat ook in mijn contract.
20: Is nog steeds een mooie vrouw eigenlijk? Want die gaat natuurlijk ook
2: ondertussen. Ja, nee, zeker. Ja, ziet hartstikke mooi uit. Okay, ja, zeker. Ja. Dat klinkt toch nog steeds goed. Je hoort daar zo meteen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 3 vertragingen zijn er nog over van deze maandagmiddagspits. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Ouderij en Everdingen. De parallelbaan daar. 20 minuten. En met dat ik dit zeg, verdwijnt de rest.
20: Jij bent echt een magier.
2: Gewoon nog 1 vertraging in heel Nederland. Lekker, man. Wordt er nog geflitst, Erik-Jan?
20: Jazeker. 2 stuks. Oh. A4, Berg op Zoom, grens België bij Hoge Heide, 241,6. En de laatste flitsen, A32, Leeuwarden-Heerenveen, nog steeds bij Haskerheide, 56,8.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Keukenkopers, opgelet! Nu
27: big deals bij Keukenconcurrent.
26: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
28: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
29: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
30: Oh, wat betekent dat voor mij?
29: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
30: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
29: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
30: En moet ik verder nog ergens op letten?
29: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: summer.
1: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Met een heerlijk, lekker, rustig radioprogramma. Dat festivalalarm heb ik nog niet gehoord. Let daarop, hè. Misschien win jij 4 tickets voor Ultrasonic Festival. Hier is Jerry Boysen.

0: Jan en Julia.
1: Dus ik ging vanochtend naar de wc.
2: Dat doe ik op zich vaker.
3: Ja,
1: dat doet een gezond mens. Een mens doet dat toch?
4: Helemaal goed. Iedereen denkt.
1: Weet je wat ik eigenlijk het allergoorst vind? Dat bedenk ik nu ik over dit verhaal begin wat ik aantrof vanochtend. Maar wat ik ook zo vies vind is als jij iemand passeert in de opening van de deur. Dus de wc. En je zegt hoi, goedemorgen. En je gaat uitgerekend precies op dezelfde wc zitten als hij heeft gezeten. Omdat je dan gaat zitten als je voor de nummer 2 moet en de billen zijn nog warm. De bril is nog warm van de billen.
4: Oh ja, maar
1: dat ik bedoel, dan weet je gewoon zeker, oh, diegene die ik net passeerde, die heeft daar net gezeten.
4: Ja, maar je voelt toch al het is met je hand? Dat doe ik.
1: Tuurlijk niet, dat is toch vies? Gaat er niet met de hand aan die.
4: Ja. Nou goed. Ik ga niet. Ja, maar we gaan verder, joh.
1: Wat ik dus vanochtend ben tegengekomen bij de mannen: een volledige drol. Naast de pot.
3: Niet waar.
1: Dus wie?
3: Nee, dit kan niet.
1: Ja, dit is serieus.
3: Je lult. Ik nee, is niet waar.
1: Nee, ik heb geen foto gemaakt. Ik ging echt over mijn nek. Ik heb die deur gelijk dichtgegooid. Maar er is iemand geweest vanochtend die het niet kon houden. Of iemand die het fantastisch vond om even een goede keutel naast de pot neer te leggen.
4: Ja, maar joh, nee. Je zit te kijken, ben je even terecht tussen?
1: Nee, ja, nee, zeker. En ja, dus mannen zijn goor, maar ik durf wel te zeggen, ik denk wel dat vrouwen viezer zijn.
4: Dat is wel het verhaal, hè?
1: Dat denk
3: nou,
1: ik dus
3: heb nog nooit een drol naast een wc gevonden, Patrick.
1: Dus is het zo? Toch... Maar jij vindt toch ook allemaal gore shit daar?
3: Ja, dat
1: op
3: klopt.
1: De wc's?
3: Mensen zijn wel echt vies.
1: Kijk, mannen zijn vies dan... op de wc's, maar...
3: Hoe zou ik bij die mensen thuis eruit zien?
1: Ja.
4: Nou, ik denk heel schoon juist. En dat ze lekker op het werk gewoon lekker uit hun dak gaan gewoon.
3: Ja, wie gaat
4: even het... lekker naast die potkak hier, dat zal ze leren. Bats!
1: Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat van het weekend iemand hier heel dronken is geweest. Kan natuurlijk ook. Het was natuurlijk maandag vandaag, hè? Dus, ja. Ja,
4: maar het is een heel knap petje.
1: Ja, ik weet het ook niet.
3: Want hoe doe je dat ook?
1: Ja. Ja, ik denk echt dat vrouwen viezer zijn op de wc's. Ik denk dat zij meer dingen gebruiken, meer dingen nodig hebben. Tamponnetjes, dat soort dingen. Tamponnetjes, maandverbandjes.
4: Maandverband, ja.
1: Ja, ik denk echt.
3: En toch kakken wij niet naast de wc.
1: Nou, weet je wat we doen? Mm-hmm. We bellen even met de schoonmaker van Mediahuis. In het pand waar wij zitten.
3: Met al die vieze collega's.
1: Ja, zullen we dat eens doen?
3: Ja.
4: Ga even lekker bellen, jongen.
1: Ja, ga even bellen.
4: 06, hier zo.
1: Ik denk dat vrouwen echt vieze zijn. Maar hij weet dat natuurlijk.
5: Hoi Patrick, met Farid.
1: Hey Farid, hallo Farid. Je zag het nummer natuurlijk al. Met je vrienden van Slam, van de radio.
5: Ja, klopt. Ja, ik zag het, ja. Inderdaad, ja.
1: Wij hebben even een prangende vraag. We hebben een onwijze discussie in de studio hier.
5: Zeg het dus.
1: Jij bent natuurlijk hoofdschoonmaak.
5: Ja.
1: Welke wc is viezer? Die van de vrouwen of die van de mannen?
5: Nou ja, als ik kijk van morgen vandaag, was het van de mannen.
1: Ja, door die drol natuurlijk.
5: Ja.
3: En wie was er schoner?
5: De vrouwen.
3: Nee, dat kan niet. Want het was heel vies vandaag.
5: Nou, we hebben gekeken vanmorgen. Ben ik gebeld door Abdel.
3: Ja.
5: Ik ga niet vertellen wat ik gezien heb. Serieus, vind je de mannen.
4: Oké, okay, dankjewel.
3: Dat willen we wel weten.
5: Nee. Dat ga ik niet zomaar zeggen. Nee. Misschien als ik jou tegenkom, dan ga ik wel zeggen.
4: Heel verstandig, jongen.
1: En het ligt niet aan jullie, hè? Nou, laat dat even duidelijk zijn. Maar dan lopen hier gewoon een paar mensen rond. Dat zijn me toch een paar zwijnen. Dat is echt ongekend.
3: Ja. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat vrouwen ongeveer 75% last hebben van poepschaamte op werk. En mannen 71%. Maar hier, die mensen die hier werken, die hebben geen schaamte.
4: Iedereen scheidt iedereen weg. Nee.
5: Als ik vanmorgen zag, was andersom. Ja. Serieus.
4: Oké, Farid, lekker.
1: Oké, dus Farid, jij zegt de mannen zijn viezer.
5: Vandaag. Ik heb het over vandaag. Niet algemeen, hè?
1: Okay, maar algemeen dan? Wat is het algemeen?
5: Vrouwen eigenlijk. Maar weet je hoe het komt, hè?
1: Zie je wel?
5: Ook die mandverbanddozen in de wc's. Dus het is een heleboel dingen eigenlijk.
1: Heel veel poep.
3: Ja,
5: dus daarom.
1: En dankjewel, Farid. Tot morgen.
5: Tot goed. Graag gedaan. Hoi.
1: Hoi. Zie je wel?
3: Ja.
1: Zie je wel?
3: Okay. Ik vind het ook wel heel vaak.
1: En als hoofdschoonmaak het zegt?
3: Ja.
1: Ja, wat heb je gevonden dan?
3: Nee, nou, de vrouwen wc, die kunnen er toch ook wel wat van, hoor.
1: Bij deze, voor eens en voor altijd hebben we deze discussie gesloten, oké? Okay? Ja, iedereen mee eens?
4: Graag.
1: Oké. Okay. Tijd voor muziek, zeg

0: middagshow, gastenboekje.
1: Hoi, dit is Roos uit Almere. Ja, en ik luister elke dag naar de middagshow van Patrick, Erik, Jan en Julia. Sowieso voor de muziek, maar voornamelijk voor die heerlijke lompe gesprekken die jullie voeren.

0: Lambert.
1: Ghost Town.
0: Ghost Town.
1: Is Moerdijk. Is Moerdijk eigenlijk ook een
0: Moerdijk
1: stad?
0: Moerdijk is eigenlijk een ghost town.
1: Niet bestaan. Dat is eigenlijk heel raar. Die mensen die er wonen, zijn er eigenlijk niet. Ik vind dat zo,
0: nee,
1: zo raar.
0: Nee, ze zijn er nog wel, maar over een paar jaar niet meer.
1: Ja, maar in mijn hoofd zijn ze eigenlijk...
0: Tenminste, de mensen zijn er nog wel, hoop ik voor ze, maar de huizen zijn er niet meer.
1: Heel vreemd.
0: Want Moerdijk gaat natuurlijk verdwijnen.
1: Ja, dat wordt één groot
0: industrie. Moeten ze niet iets voor die mensen doen ook?
1: Ja, weghalen.
0: Het is een slammiddagavondshow wat je aan hebt staan. Bijna 11 jaar hebben we erop moeten wachten, jongens. De samenwerking van Martin Garrix en Ed Sheeran. Hij lag al gewoon dik 10 jaar op de plank. Ze hebben hem ook al eens geprimeerd tijdens Ultra Miami. Maar hij is nooit helemaal afgemaakt. Tot afgelopen week. Vrijdagnacht eigenlijk, om 12 uur. Was daar ineens Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat it. En dus deze week de Grand Slam. Zijn jullie nu ook nieuwsgierig of zeg je van, dus sla maar over?
2: Nee, ik ben er wel klaar voor. Nee, ik ben er wel klaar voor. Slam.
0: En daarom ook terecht de Grand Slam van deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran. Hier is hij hoor. Repeat it. Laat vooral even weten wat je vindt, hè.

0: Grand Slam van deze week, Martin Garrix en Ed Sheeran. Lang verwachte samenwerking. Dan nu ook daadwerkelijk uitgebracht. Repeat It, zo heet hij. Nou, dat gaan we zeker doen deze week, want het is namelijk de Grand Slam. Joyce vindt hem lekker, Jeroen vindt hem lekker. Martijn is er blij mee. Nou, kijk, blije luisteraar, blije DJ's.
1: Blij papa.
0: Ja, papa wil ook weer blij. Ja. Deze hoor je zo van Bibi Rexha.
1: Oh, dat is een kort nummer zelf.
0: Hoe dan?
1: Hoe dan?
0: Hè? Komt helemaal niks uit.
1: Bij die rechterknop.
0: Computerstuk. Nou, kijk, er gebeurt niks.
1: Computerstuk.
0: Even kijken of deze het wel doet. Ja. Deze Bibi Rexha komt eraan. En let ook op dat festivalalarm. Ik heb het nog niet gehoord. Festivalmaand deze week. Je maakt kans op tickets voor Ultrasonic.
1: En moet je dan appen?
0: Festivalmaand! Ja.
2: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaand. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Grando.
9: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Extend.

0: maak stacks over.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
3: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
7: Boost yourself.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
12: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
11: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
12: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: We trekken nu nog wat buien over het land. Later vanavond dan klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, 's middags weer regen. En morgen is het 12 tot 17 graden. Dat was het weer van Weer Online. Dan naar de vrienden van Flitsmeister. Voor je verkeersupdate, geen vertragingen. Wel 2 controles. A4 richting de grens met België. Daar staan ze bij 241.6. En de A32 richting Heerenveen bij Haskerdijken. 55.8.
3: Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Wil je naar Ultrasonic? Let op het festivalalarm. Ik heb het gevoel dat het niet heel lang meer gaat duren. Dit is eerst Bibi Rexha.

0: En Veles natuurlijk. Ze heeft goedkeuring gekregen om het melodietje te gebruiken. Dit is New Religion hier bij...
1: De Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor... Ultrasonic Festival.
2: Ja, even. Thank you.
0: Graag gedaan. Ja, dat weten we. Daar zijn wij, hè.

0: voor de dikste festivals.
1: Ja, de hele maand mei staat bij Slam in het teken van de Slam Festival Maand. Je maakt deze kans, deze maand bijna in elke show kans op tickets voor de leukste festivals. Want zeg je festivals, dan zeg je Slam. Oh, ik had gehoopt dat jullie mee zouden doen.
2: Ja, we hebben toch geen idee wat je wil zeggen.
1: Ja, maar dit is festival, een hele logische zin. Zeg je festivals, dan zeg je...
2: Ik wilde zeggen Nasi Babi Pangang, want daar heb ik altijd zin in.
3: En Rotti, hè, die vergeet.
2: En Rotti.
3: Vergeet de Rotti niet.
1: Muntjes. Oké. Wij hebben tickets liggen voor Ultrasonic deze week. Heb jij het alarm zojuist gehoord? Dan kon jij festivalmaand appen. Doen ze weer niet mee.
3: Nee, nu dacht ik dat je Slam zou zeggen.
1: Wat denk je nog?
2: Oké.
1: La Fuente, Outsiders, Afro Bros, Bokusam, Jody Bernal, Gregor Salto. Ze zijn er allemaal bij. Heb jij... Festivalmaand geappt, dan kan dit jouw telefoonnummer
3: zijn.
2: Ja. Oké, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, meestal ben ik heel voorspelbaar. Maar...
2: Oh, ik heb zo zin om lief te zijn bij deze luisteren.
1: Dat gaan we ook doen. Dus even kijken.
4: Hey, met Felicia.
1: Felicia?
2: Laten we eerst even omarmen. Kom eens even hier, meid.
4: Hoi.
2: Hoi, wacht even. Ja.
3: Niet zo eng doen.
1: Hey, ik vind het echt een beetje naar wat je doet. Ik ben er niet op blij van. Sorry hoor, Felicia. Hallo, waar kom je vandaan?
4: Hey, ik kom uit Leidschendam.
1: Oh, Leidschendam, leuk.
2: Dat is lekker wonen,
1: dat is heel lekker wonen daar. Ben je een beetje een feestbeest?
4: Beetje wel.
1: Ja?
4: Ja, ik hou er wel van. Iedereen toch wel?
1: Ja, absoluut. Nou, ja, tenminste, Erik-Jan niet. Maar wanneer ben je voor het laatst echt goed door je dak heen gegaan?
4: Ja?
1: Wanneer?
4: Vertel.
1: Nee, jij.
4: Sorry.
1: Nee. Alles een vraag.
4: Ik ben helemaal mis.
1: Ja, ik zaterdag. Wanneer jij?
2: Ja.
4: Ik, dan moet ik erover nadenken.
3: Ja. Dat is lang geleden dus.
2: Verzin gewoon wat, man. Volgende week.
4: Nou ja, echt helemaal uit mijn dak. Dat is vorig jaar zomer geweest.
3: Ah, ja.
1: Oh, lekker. Dan wordt het ook wel weer eens tijd, Felicia.
4: Ja, zeker weten. Ja.
1: Nou, wat dacht jij van 11 juli aan de Maarseveense Plassen Ultrasonic Festival?
4: Ja, lijkt me fantastisch.
1: Ja? Nou, haal ons even over dan.
4: Alsjeblieft, laat me winnen. Ik wil heel graag weer naar een feestje. Even weer helemaal uit mijn dak.
1: Felicia, gefeliciteerd!
4: Ja! Yes, superleuk!
1: Gefeliciateerd! Jij gaat naar Ultrasonic.
2: Wow. Sorry, ik moest hem even maken.
4: Wow. Jij gaat naar...
1: Zaterdag 11 juli, jij bent erbij. Ultrasonic Festival. La Fuente is daar, Outsiders is daar, Afro Bros, Jody Bernal, Gregor Salto en jij dus ook. Heel veel plezier daar, Felicia.
4: Helemaal leuk. Dank jullie wel.
1: 4 tickets, hè? Wie ga je meenemen?
4: Ik denk mijn broer en 2 vriendinnen.
1: Oeh, veel plezier daar.
4: Dank je, doei.
1: Blijf slim luisteren, want ook morgen maak je gewoon weer kans, hoor.

0: J-Lo is weer terug, hoor. Samen met David Guetta, Save Me Tonight.
1: Ja, met wie moet je het ook anders doen, hè?
0: Als je een hit wil, dan moet je David Guetta bellen. Zo is het wel. Hier bij Slam. Morgen, ja, ik heb hier best wel zin in. Bokusam en Rijk. Twee rappers. Bokusam riep ik net ook al eventjes. Die staat ook op Ultrasonic Festival namelijk. En ja, die hebben...

0: dus baby. Ademnood is natuurlijk origineel van Linda, Roos en Jessica. Dat was van GTS-T, toch? Die,
1: Ja, zeker.
0: We zijn aan het proberen om Katja Schuurman er nog bij te krijgen morgen. Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Zeker voor Erik Jansen.
1: Ik wou net zeggen, blij je zou hem niet kunnen maken. Ja.
0: Dus dat hoor je morgen hier in dit radioprogramma. Vergeet het niet, morgen vroeg om 6 uur zijn je vrienden van de ochtend weer. Anul en Marijn met de Slam Ochtendshow.
1: Leuk man.
0: Anders nog iets?
1: Nou ja, piepen de bandjes.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues... en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf,
17: dat zeg ik.
18: We denken na over een koophuis...
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart? Met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Voordat ik hier manager werd...

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu.

0: lunchen, doe je lekkerder met Housen in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur. Dit is Slam. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week.

Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
7: Heijn. Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alles.

0: Antel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.

0: Kijk live via ESPN.
1: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
15: Vijver Vissen. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week, Ultrasonic Festival.

0: je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: beste in sportvoeding.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Ik wil als dino!
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
12: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
12: Vertrouwd sinds 1999.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
15: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
16: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
17: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
16: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
17: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een lies-blessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
26: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
27: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
28: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
30: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Boost. Boost your summer.
33: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week. Ultrasonic Festival.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
10: dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
16: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super saleweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
17: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
19: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
20: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
21: Allsafe. Geeft ruimte.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
25: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
26: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
27: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch

0: kent je best wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Wicker en Modifast.
5: Ma, zo fijn om weer terug te zijn.
6: Komt dat hier wonen?
7: Het geld is net als sperma, het vliegt zo in je zak uit.
8: We moeten van die vlodders af. Definitief.
6: Ik ben toch Kees Vlodder?
9: Blijf toch je dochter.
10: Stream nu Kees Vlodder. Alleen bij Videoland.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jetten. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jetten vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Boost your summer.
24: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week, Ultrasonic Festival.

0: Glam.
1: Misschien is het deze keer anders. Misschien is jij een beetje je best doen. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen.

0: miles on it.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Let's
5: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: sportvoeding.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Pap, wat doe je?
7: Ik ben een vakantie aan het boeken.
6: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
7: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
6: Lekker!
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
14: Kijk op ben.nl.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
18: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.

0: Smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.